0: 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

Als je van popmuziek houdt, dan is Leven in de Brouwerij echt iets voor jou. Je hoort de mooiste muziek uit 60 jaar pophistorie. Start je weekend goed op en luister vrijdagavond vanaf 7 uur naar Leven in de Brouwerij. Een programma met...

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Bonusan Collageen Tripeptidecomplex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptidecomplex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
1: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
6: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
5: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
7: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
5: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Bo.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europoort bij de Zuurhofbrug nu 20 minuten vertraging in 3 kilometer file. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne daardoor omrijders tussen Brielle en de N15 5 kilometer stilstaand verkeer. Daar is de vertraging nog veel groter. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord 4 kilometer file, 20 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
10: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storage box in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
11: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
12: Ah! Oeh, gaat het?
13: Er moet hier echt licht komen.
14: Verlichting.nl. De naam zegt het al.
12: verlichting.nl. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
14: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
17: De omroep van de Bollenstreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
19: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
20: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending zijn we bij Pikachu en de Space Expo in Noordwijk. Heeft de gemeenteraad van Katwijk ingestemd op de komst van gigantische dieetpillenfabriek Eli Lilly? Hoor je de voorzitter van Rijnsburgse Boys over het overlast en geweld bij de club? En worden er waterproblemen opgelost bij de hackathon bij de Space Expo door middel van informatie uit de ruimte? Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
19: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
20: Het kabouterbos langs de Herenweg in Warmond is opnieuw vernield. Tientallen kabouterbeeldjes zijn kapot gemaakt en met de grond gelijk gemaakt. Het bos is daarmee voor de 3e keer in korte tijd getroffen door vernielingen, nadat er ook in augustus al schade is aangericht. Wie hiervoor verantwoordelijk is niet bekend geworden. Ook is onduidelijk gebleven of dezelfde persoon achter alle 3 de vernielingen heeft gezeten. Ton Zegers uit Lisse heeft zondag een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk. Burgemeester Jasper Nieuwenhuizen heeft hem tijdens de opening van het amateurfilmfestival in Floralis benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Zegers heeft zich sinds 1966 ingezet voor filmclub Amfi66 en is sinds 2022 voorzitter. Daarnaast heeft hij vrijwilligerswerk gedaan bij Terlede in Sassenheim en bij Marente Berghout in Lisse. Een auto is zondagmiddag op de Beeldlaan in Katwijk tegen een taxi gebotst, nadat de chauffeur en passagier van de taxi waren ingestapt. Beide voertuigen hebben flinke schade opgelopen en de taxi is totaal losgeraakt, maar niemand is gewond geraakt. De politie heeft de weg ruim 2 uur afgesloten voor de berging. Tijdens de afsluiting is een automobilist tegen het verkeer in de langsafzetting gereden en heeft daarvoor een bekeuring gekregen.

0: Verslaggever Annika.
1: We hebben verschillende dingen die in Space Expo gezien kunnen worden. We hebben een tentoonstelling. Met behulp van panelen proberen we beide objecten te laten zien wat het verhaal is van Pokémon en ons museum. Daarnaast is er een speurtocht. Dus er zijn verschillende Pokémon-figuren goed verstopt in het museum. En die kunnen met behulp van een kaart gecatcht worden op die manier, maar dan analoog gecatcht. En je kan Pokémon Go bij ons vanaf 4 oktober, zondag 4 oktober, vangen. En we hebben producten. We hebben producten van Pokémon die we verkopen.
2: Hoe is het eigenlijk tot idee gebracht dat ESA het idee van Pokémon
1: ESA die heeft deze samenwerking met Pokémon opgezet. Dat is ESA Centraal eigenlijk. We hebben hier ESA Aztec in Noordwijk. Zij hebben dat opgezet omdat de Franse astronaut Sophie Adano in het ISS is. En die heeft de Pikachu-knuffel meegenomen. En die heeft de Pikachu-knuffel ook laten zweven door het ISS. Om op die manier allerlei dingen te vertellen aan Pikachu hoe het werkt in het ISS. Dat is de reden waardoor deze samenwerking tot stand is gekomen. En waardoor ze hebben gezegd, nou, we gaan mooie panelen maken en we gaan proberen om het grote publiek, kinderen, maar ook volwassenen, naar de verschillende science centers in Europa te trekken. Dus in Nederland zijn wij de enige die dit laten zien. En dan zijn er nog een aantal andere instellingen waar je het ook kan zien. Zoals het Science Center in Londen. Maar je hebt ook nog in Duitsland en in Spanje. Er zijn verschillende centers die er aan meewerken, waardoor het publiek het verhaal kan zien van Pikachu in de ruimte.
2: Er was van, u heeft natuurlijk ook Vincent van Gogh. Dat was al een tijdje geleden. Hoe gaat u dat voorkomen? Dat het weer zo'n ravage is gekomen.
1: Nou, het is inderdaad zo dat in het Van Gogh Museum is het echt uit de hand gelopen. Daar was ook een samenwerking met Pokémon mee in het Van Gogh Museum een aantal jaar geleden. Nou, we hebben daar de filmpjes op internet ook van bekeken. En daar schrokken we echt heel erg van. We hebben heel veel voorzorgsmaatregelen getroffen. Een aantal daarvan zijn dat we het komende weekend alleen maar met een al gekocht ticket naar binnen kunnen. Er kunnen per uur maar 150 mensen naar binnen. Daarnaast hebben we de merchandise, de store. Dus hebben we een pop-up store van gemaakt waar de producten te koop zijn. En dat is echt in het museum. En dan mogen maar kleine groepjes mensen mogen dan daar kijken en dan wat kopen en weer terug. En daarnaast hebben we extra beveiliging ingehuurd en extra parkeerwachters en extra veel personeel om alles in goede banen te leiden, zodat we voorkomen wat daar gebeurt. En wat misschien belangrijk is om te vermelden, is dat Pokémon daar expliciet zelf voor heeft gekozen om niet een kaartje te maken, dus een kaart, van Pikachu in de ruimte. Dus zoals ze wel hadden gedaan bij Van Gogh Museum, en die ook heel veel meer waard zijn geworden, heeft Pokémon er expliciet voor gekozen om dat niet te doen, zodat er geen run op dat kaartje komt. Ja.

0: 28 stemmen voor en 4 tegen heeft de gemeenteraad van Katwijk ingestemd met een bindend advies over de omgevingsvergunning voor de komst van farmaceut Eli Lilly. Aan het besluit ging het debat vooraf, onder meer voor de gevolgen voor Valkenburg, woningbouw, bereikbaarheid, veiligheid en toezicht. 5 moties werden aangenomen. Een voorstel om een deel van de extra belangstellingsinkomsten te investeren in Valkenburg haalde het niet. U hoort wethouder Gerard Mostert.
1: Ze hebben een positief bindend advies gegeven op een vergunning. En het college heeft vanochtend ook besloten die vergunning te gaan verlenen. En dat is natuurlijk een groot besluit, omdat dit gaat over een enorme ontwikkeling van 2,6 miljard euro. Die een enorme bijdrage kan leveren ook aan de economische ontwikkeling van onze regio. De Life Science and Health Cluster, dus de medicijnontwikkeling die we hebben in Nederland. En die we met name hier in onze regio hebben. Ontzettend belangrijk voor onze economie. En dat is een heel belangrijk besluit wat we genomen hebben gisteren als gemeenteraad en als college vanochtend.
0: Ja, er was ook nog gesprek over een referendum, dat is uiteindelijk niet gedacht, dat gaat niet door. Waarom is dat?
1: De gemeenteraad heeft alle argumenten gewogen. En daarop hebben zij gezegd dat ze geen referendum kunnen of willen organiseren, omdat eigenlijk de werking van het referendum er niet meer is, omdat wij een besluit moeten nemen. Dat heeft ermee te maken dat de wet heeft voorgeschreven dat bij het verlenen van een vergunning bepaalde termijnen gesteld worden. En die termijnen die lopen af dit weekend. En dus moeten we nu een besluit nemen. Als we dat niet zouden doen, dan zouden we ons niet aan de wet houden. En een referendum kun je niet binnen een dag organiseren. Dat kost echt een paar maanden voorbereidingstijd. Dat zou dan op zijn vroegst in maart 27 zijn. Ja, dan loop je echt ver uit die termijn en houd je je dus niet aan de wet. En wij vinden het belangrijk om ons aan de wet te houden.
0: Er was ook een motie om een deel van de belasting van Eli Lilly terug in Valkenburg te stoppen. Daar had jij zelf ook je twijfels aan. Waarom was dat?
1: Nou kijk, we krijgen in Katwijk geld binnen door geld vanuit het Rijk, Rijksmiddelen, en we krijgen OZB. Dat zijn de inkomsten die we krijgen van onze inwoners die een woning bezitten of bedrijven die een bedrijfspand in bezit hebben. En dat zijn algemene middelen en die geven we uit aan alle dingen die we met elkaar belangrijk vinden. Nieuwe wegen, sportvelden, groen, onderhoud, zorgen dat de paspoorten worden uitgegeven, dat het vuil wordt opgehaald. Dat is wat we met elkaar hebben afgesproken. En wat we ook niet doen is dat we bijvoorbeeld de inkomsten die we krijgen van bedrijven uit het heen voor een deel specifiek in Katwijk Noord of in Katwijk aan de Rijn of in Rijnsburg uitgeven. Dat is één. En twee is, we geven gewoon echt ook de komende jaren heel veel geld uit in Valkenburg. Ik noem bijvoorbeeld alleen al de investeringen die we doen in Valken 68. De investeringen die we doen in nieuwe fietspaden, nieuwe fietsroutes, groen aanleggen, nieuwe scholen die we daar gaan bouwen. Eigenlijk zeggen wij, joh, het maakt het alleen maar ingewikkelder, onoverzichtelijker ook hoe we onze begroting invullen. En daarnaast natuurlijk maar zeer de vraag of we dan nog extra geld daaraan zouden moeten besteden. Dus dat is de reden waarom we als college niet al gezegd hebben dat we dat niet verstandig vinden. Wil niet zeggen dat we niet investeren in Valkenburg. Sterker nog, dat doen we juist wel. We blijven investeren in Valkenburg, omdat het natuurlijk ook belangrijk is voor de toekomst van onze gemeente.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duinen-Bollenstreek.
1: Bij een kettingbotsing op de A44 bij Sassheim zijn maandagochtend rond 9:15 zeker 5 auto's betrokken geraakt. Een vrouwelijke inzittende is gewond geraakt en door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis gebracht. Zeker 3 auto's zijn zwaar beschadigd geraakt en 2 rijstroken zijn afgesloten geweest. Daardoor zijn lange files en veel vertraging ontstaan richting Den Haag. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend geworden. Roelof Jan Assies heeft zondag in Voorhout de zilveren banensteel ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de kleine kerk. Wethouder Elsbeth Koek heeft de gemeentelijke onderscheiding uitgereikt. Assies heeft zich ruim 41 jaar ingezet voor de gemeenschap en is van 1985 tot en met 2026 organist van de protestantse gemeente Voorhout geweest. Ook heeft hij bijgedragen aan de vervanging van het kerkorgel en aan de oprichting van de stichting Vrienden voor de Kleine Kerk. Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk heeft voorgesteld om per 1 januari 2027 uit de samenwerking Duin en Bollenstreek te stappen en zich meer op de Leidse regio en Holland-Rijnland te richten. Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben aangegeven de samenwerking te willen doorzetten. De 4 gemeenten hebben gewerkt aan een scherpere, resultaatgerichte aanpak. Voor 7 oktober is bestuurlijk overleg gepland over het vertrek van Katwijk en mogelijke verdere samenwerking.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ook moet het voor ouders makkelijker worden om zwemles te regelen. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Britse schrijver en politicus Jeffrey Archer is overleden. Wereldwijd zijn zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist snel op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.
3: Dit is er van de hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europoort door de problemen bij de Zuurhofbrug 2 kilometer file, een kwartier vertraging. Veel vertraging op de omrijroute via de N218 Spijkenisse-Oostvoorne tussen Brielen en de N15. 5 kilometer stilstaand verkeer. Er is een ongeluk gebeurd op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Overschie. 3 kilometer file, er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdag begint met vrij veel bewolking. Plaatselijk kan eerst mist voorkomen. In de Bollenstreek blijft het naar verwachting vrijwel overal droog. Later breekt de zon geregeld door en neemt de bewolking af. In de middag zijn er flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 à 21 graden. Er staat weinig wind, waardoor het rustige weer aanhoudt. Neerslag wordt in het westen nauwelijks verwacht. Dinsdagavond wordt het licht bevolkt tot vrij helder. De wind blijft zwak. De temperatuur daalt geleidelijk richting ongeveer 14 graden. Later op de avond kan plaatselijk nevel of mist ontstaan.

0: take it back, take it back.
1: Het bestuur van Rijnsburgse Boys heeft afgelopen week maatregelen genomen naar aanleiding van de supportersproblematiek van dit seizoen. U hoort een gesprek met Rijnsburgse voorzitter Koos van Rossum.
2: Ja, er zijn natuurlijk veel vervelende dingen gebeurd. En daar word je natuurlijk als bestuur natuurlijk niet echt vrolijk van. Dus ja, dat is lastig. Dat is vervelend. Dat gun je niemand, dat gun je de club niet, dat gun je de jongens zelf ook niet. Want ik geloof ook niet dat het allemaal bedoeld is, maar dat komt er wel onhandig uit. En dat is vervelend. Vervelend voor de club, vervelend voor de mensen van de club, de vrijwilligers. En iedereen was het een beetje zat. Dus ja, dat maakt het wel lastig. En dat maakt zo'n week, of afgelopen weken, wel vervelend. Ja.
3: Ja, want het is natuurlijk zo dat er bij 4 wedstrijden dit seizoen ongeregeldheden waren. Dat het toch een beetje ontsiert. Dat is toch 4 keer de naam van de club vervelend in het nieuws.
2: Precies. Ja, dat is heel vervelend. Ja. En dat is natuurlijk niet goed. Klaar. Dat is niet goed.
3: Dus... afgelopen maandag is het bestuur samengekomen. Er zijn uiteindelijk wat maatregelen uitgekomen. Waaronder dus een aantal schorsingen voor leden van de club. Het heeft 4 wedstrijden geduurd. Waarom heeft dat zo lang geduurd voordat die beslissing is genomen?
2: Kijk, het begint bij Hardenberg. En dan denk je, nou, incident, duwen, trekken, vervelend. Dan denk je, nou, niet leuk, maar... Niet de wereld op zijn kop. Nee. Denk je, nou, kom op. Dus dan weet je dat er over 3 weken IJsselmeervogels komt. Toen zeiden we al, jongens, jullie gaan naar IJsselmeervogels. Begrijp dat je daar ook een kroeg hebt gehuurd. Is dat nou wel slim? Is dat nou wel handig? Dan ga je bellen met IJsselmeervogels. Die zeggen, ja, moet je goed horen. Ze hebben hier een kroeg afgehuurd. Wij gaan daar niks van zeggen, want ja... Ze kunnen de kroeg in en daarna mogen ze komen kijken, want anders gaan ze het dorp in. Dus dan ben je al 3 weken verder dat je denkt, ja, ik kan er eigenlijk niet zoveel meer aan doen, behalve beperkende maatregelen nemen. Nou, gaat Kozakkenboys, terwijl je daar bent, denk je goede afspraken te maken met Kozakkenboys. Van jongens, alsjeblieft, apart uitvak. 14 jaar geleden misgegaan, dus doe ze nou apart de bus in, want anders gaat dat mis. Ja, wat er dan gebeurt, waarom het misgaat, is lastig. Wordt nu onderzocht, KNVB is er mee bezig, Kozakkenboys mee bezig. Dus dat moet je nou wachten. En dan gaat het weer over dat bierpark. Het gebeurt eigenlijk hetzelfde en dan in wildere vorm als in Hardenberg. Dus dat is deel 2. Dan hebben we hier Peak Boys. Nou, dan denk je, we hebben het aardig geregeld. We hebben het aardig op orde. En dan op dat moment worden de mensen van Peak Boys worden er netjes afgeleid. En die worden dus door schurken echt overvallen. En dat is natuurlijk helemaal niet wat je wil. En dat wil je ook echt niet. En daar ben je ook niet op berekend. En dan kan je zeggen, ja, die zijn schuld, die zal. Maar het is niet goed. Het is gewoon niet goed. En dat is dan 3 weken op rij. En dan, ja, dan is het wel bijna klaar. En ondertussen weet je dus dat IJsselmeervogels eraan komt. Ga je bellen met IJsselmeervogels. Van jongens, 3 weken misgegaan. Mag deze week niet misgaan. Dus alsjeblieft, attent. En ja, nee, we zijn attent. Ook allemaal keurig op orde. En dan gebeurt er weer wat. Waardoor het weer misgaat. Dan denk je, ja, en nu zijn we er klaar mee. Dus we hadden al van tevoren gezegd, we zitten maandag bij elkaar om te kijken hoe IJsselmeervogels gegaan is. En anders zijn de maatregelen. En dan kan je zeggen, had je niet bij Hardenberg gelijk de hele bus moeten schorsen, 90 man. Ja. Ja, ik ben niet zo van het geheel schorsen. Dan denk ik, ja, van die 90 zijn er 75 die deugen, laten we het dan maar zo zeggen. En er zijn er 15 die niet deugen. En om dan 90 man aan de kant te zetten. Ja. Goed. Dus vandaar dat we maandag die beslissing hebben genomen om een aantal mensen te schorsen. Per saldo zie je wel dat die andere 90 vandaag ook niet komen. Dus ja, dat is dan aan hun. Maar ik bedoel, die gun ik nog de wedstrijd. Die komen zelf niet.
3: Want hoe is het contact tussen het bestuur van Rijnsburg en het bestuur van de sportsvereniging in Rijnsburg geweest de afgelopen weken?
2: Op zich is het een goed contact. En we hebben afgelopen... Even goed nadenken.
3: Donderdag?
2: Donderdagavond weer met elkaar gezeten. We hebben donderdagavond weer met elkaar gezeten. Nou, we hebben wat afspraken gemaakt. Of jongens, voorlopig even niet. Even rustig aan. Geen festiviteiten. Geen... Het leek een goede afspraak. Dus ja, even tot aan de winterstop. Even op ons gemak. Even de tijd nemen. Even uit de wind met elkaar. Ja, zover zijn we.

0: De hackathon van Stichting Ground Station Space heeft van donderdagavond tot de zaterdagmiddag plaatsgevonden op de NL Space Campus. De hackathon is een evenement waarop teams in een paar dagen aan de slag gaan om oplossingen te vinden voor problemen. 6 teams werkten aan oplossingen voor verschillende watergerelateerde problemen. De deelnemers konden kiezen uit 4 uitdagingen. U hoort Raoul Voeten over de verschillende uitdagingen.
1: We hebben al gehad over bermbrandendetectie natuurlijk. Er waren 2 teams die daarmee bezig waren. We hebben een team gehad op watermanagement, ook 2 teams. De winnaar die uiteindelijk over aardappelrot ging. Dus ja, fantastisch.
2: Breed scala.
3: Wat is het nut van een hackathon? Het nut van zo'n brainstormsessie met een aantal mensen die op een heleboel gebieden georiënteerd zijn?
1: Hackathon is een hele neutrale manier om aan een hele grote groep mensen, multidisciplinair, de kans te bieden te laten zien wat ze kunnen. Typisch reageren daar jongere generaties heel erg fantastisch op. Dus ja, als Space Campus, waar je dat soort talent probeert te verbinden aan goede technologieën, is dit natuurlijk een fantastisch instrument om binnen 2 dagen die mensen de kans te bieden om te laten zien wat zij kunnen bijdragen aan oplossingen voor problemen die op heel hoog niveau in ons land spelen.
3: U zit in de jury, u bent zelfs de voorzitter. Hoe moeilijk was het om tussen al die 6 problemen die opgelost zijn, of bijna opgelost zijn, om daar nou iets uit te halen waarvan u denkt, dat heeft toekomst?
1: Ik vergelijk het zelf heel erg met sport en opleiding. Waarbij je zegt van, hey, dit gaat niet over de absolute winnaar natuurlijk. Ja, dit gaat over, deze mensen zijn allemaal relatief jong. En je moet ze de goede tips en tops geven. Ja, het is heel makkelijk om iets af te zagen. Het is veel lastiger om iemand verder te helpen. De vraag die wij in Comet Lab stellen is, wat hebben we vandaag geleerd? Ja, welke tips, welke tops heb je teruggekregen? Wat ga je dadelijk veranderen om, als je inderdaad besluit door te gaan, want het is ook vaak voor jonge bedrijven natuurlijk of start-ups, ga ik beginnen en een onderneming bouw je niet in een dag. Ja, dat is jaren werk. Dus die besluiten, die hangen ergens vanaf en dan moet je goed voorbereid komen. Dit zijn trainingssessies. Ja, en tuurlijk, uiteindelijk, eind van de dag, is er altijd iemand die eruit springt. Die zegt, jongens, jullie hadden het echt goed voor elkaar. Die maak je even de winnaar.
3: Martijn Seiger, wat is een hackathon?
4: Een hackathon is een meerdaags event. We hebben 3 dagen gedaan, waarbij we mensen uitnodigen, kunnen studenten zijn, bedrijven zijn, overheidsorganisaties, om een bepaald probleem wat er leeft op te lossen met behulp van data. Dus mensen gaan programmeren om met ruimtevaartdata in dit geval, dus data van satellietsystemen, maar ook data die wordt gecollecteerd door drones of door metingen op de grond, te combineren tot een bepaalde oplossing voor een probleem. Bijvoorbeeld, hoe kan je nou zorgen dat we overstromingen beter het hand kunnen bieden, zodat de schade aan de landbouw beperkt wordt? Dat kun je met satellietdata doen.
3: Er waren 6 teams. Hebben die teams zelf het probleem bedacht of kregen ze dat aangereikt?
4: Nee, de teams hadden de vrijheid om zelf een challenge in te brengen. Maar hebben we bij Rijkswaterstaat, bij de Voedsel- en Warenautoriteit, bij bedrijf Aerovision en bij het Hoogheemraadschap dus gevraagd van welke actuele problemen leven er nou, waar deze knappe koppen een antwoord op kunnen verzinnen in 3 dagen tijd en een prototype maken. Dus echte problemen van echte organisaties.
5: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the air.

0: Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens je nog een prettige dag.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
6: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
5: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
7: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
5: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag 10 minuten vertraging tussen Knoop het Ketelplein en Rijswijk Plaspoelpolder. Heel veel vertraging op de A4 Den Haag Rotterdam. Door een ongeluk bij de Benelux Tunnel 2 rijstroken zijn dicht. Tussen Den Haag Zuid en Knoop het Ketelplein 6 kilometer file. Een file op de A15 Rotterdam Europoort bij de Suurhofbrug 2 kilometer. Een kwartier vertraging. 20 minuten op de A16 Rotterdam-Breda bij Knoop het Ridderkerk, 4 kilometer. Door een ongeluk op de A20, ook van Holland-Gouda, 10 minuten vertraging tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie. En veel vertraging op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne bij de N15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
10: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
11: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
14: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
15: Start de motor! De boerderij wacht.
16: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
17: Mag.
18: Wat mag?
17: Je weet wel Mac.
18: Hè?
17: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
19: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
20: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
21: Bo.
22: De omroep van de Bollestreek.
21: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
23: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
0: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending zijn we bij Pikachu en de Space Expo in Noordwijk. Heeft de gemeenteraad van Katwijk ingestemd op de komst van gigantische dieetpillenfabriek Eli Lilly? Hoor je de voorzitter van Rijnsburgse Boys over het overlast en geweld bij de club? En worden er waterproblemen opgelost bij de hackathon bij de Space Expo door middel van informatie uit de ruimte? Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
23: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duinen Bollestreek.
0: Het kabouterbos langs de Herenweg in Warmond is opnieuw vernield. Tientallen kabouterbeeldjes zijn kapot gemaakt en met de grond gelijk gemaakt. Het bos is daarmee voor de derde keer in korte tijd getroffen door vernielingen, nadat er ook in augustus al schade is aangericht. Wie hiervoor verantwoordelijk is niet bekend geworden. Ook is onduidelijk gebleven of dezelfde persoon achter alle drie de vernielingen heeft gezeten. Ton Zegers uit Lisse heeft zondag een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk. Burgemeester Jasper Nieuwenhuizen heeft hem tijdens de opening van het amateurfilmfestival in Floralis benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Zegers heeft zich sinds 1966 ingezet voor filmclub Amfi66 en is sinds 2022 voorzitter. Daarnaast heeft hij vrijwilligerswerk gedaan bij Terlede in Sassenheim en bij Marente Berghout in Lisse. Een auto is zondagmiddag op de Beeldlaan in Katwijk tegen een taxi gebotst, nadat de chauffeur en passagier van de taxi waren ingestapt. Beide voertuigen hebben flinke schade opgelopen en de taxi is totaal losgeraakt, maar niemand is gewond geraakt. De politie heeft de weg ruim 2 uur afgesloten voor de berging. Tijdens de afsluiting is een automobilist tegen het verkeer in de langsafzetting gereden en heeft daarvoor een bekeuring gekregen.

0: De Europese ruimtevaartorganisatie ESA is een samenwerking aangegaan met Pokémon voor een nieuwe tentoonstelling in Space Expo. Op 10 panelen in het Ruimtevaartmuseum in Noordwijk worden er verbanden getrokken tussen Pokémon, het heelal en ruimtevaart. De tentoonstelling is vrijdag gelanceerd en is vanaf zaterdag toegankelijk voor het publiek. U hoort verslaggever Annika.
1: We hebben verschillende dingen die in Space Expo gezien kunnen worden. We hebben een tentoonstelling. Met behulp van panelen proberen we beide objecten te laten zien wat het verhaal is van Pokémon en ons museum. Daarnaast is er een speurtocht. Dus er zijn verschillende Pokémon-figuren goed verstopt in het museum. En die kunnen met behulp van een kaart gecatcht worden op die manier, maar dan analoog gecatcht. En je kan Pokémon Go bij ons vanaf 4 oktober, zondag 4 oktober, vangen. En we hebben producten. We hebben producten van Pokémon die we verkopen.
2: Hoe is het eigenlijk tot idee gebracht dat ESA het idee van Pokémon
1: ESA die heeft deze samenwerking met Pokémon opgezet. Dat is ESA Centraal eigenlijk. Hè. We hebben hier ESA Aztec in Noordwijk. Zij hebben dat opgezet omdat de Franse astronaut Sophie Adano in het ISS is. En die heeft de Pikachu-knuffel meegenomen. En die heeft de Pikachu-knuffel ook laten zweven door het ISS. Om op die manier allerlei dingen te vertellen aan Pikachu hoe het werkt in het ISS. Dat is de reden waardoor deze samenwerking tot stand is gekomen. En waardoor ze hebben gezegd, nou, we gaan mooie panelen maken en we gaan proberen om het grote publiek, kinderen, maar ook volwassenen, naar de verschillende science centers in Europa te trekken. Dus in Nederland zijn wij de enige die dit laten zien. En dan zijn er nog een aantal andere instellingen waar je het ook kan zien. Zoals het Science Center in Londen. Maar je hebt ook nog in Duitsland en in Spanje. Er zijn verschillende centers die er aan meewerken, waardoor het publiek het verhaal kan zien van Pikachu in de ruimte.
2: Er was van, u heeft natuurlijk ook Vincent van Gogh. Dat was al een tijdje geleden. Hoe gaat u dat voorkomen? Dat het weer zo'n ravage is gekomen.
1: Nou, het is inderdaad zo dat in het Van Gogh Museum is het echt uit de hand gelopen. Daar was ook een samenwerking met Pokémon mee in het Van Gogh Museum een aantal jaar geleden. Nou, we hebben daar de filmpjes op internet ook van bekeken. En daar schrokken we echt heel erg van. We hebben heel veel voorzorgsmaatregelen getroffen. Een aantal daarvan zijn dat we het komende weekend alleen maar met een al gekocht ticket naar binnen kunnen. Er kunnen per uur maar 150 mensen naar binnen. Daarnaast hebben we de merchandise, de store. Dus hebben we een pop-up store van gemaakt waar de producten te koop zijn. En dat is echt in het museum. En dan mogen maar kleine groepjes mensen mogen dan daar kijken en dan wat kopen en weer terug. En daarnaast hebben we extra beveiliging ingehuurd en extra parkeerwachters en extra veel personeel om alles in goede banen te leiden, zodat we voorkomen wat daar gebeurt. En wat misschien belangrijk is om te vermelden, is dat Pokémon daar expliciet zelf voor heeft gekozen om niet een kaartje te maken, dus een kaart, van Pikachu in de ruimte. Dus zoals ze wel hadden gedaan bij Van Gogh Museum, en die ook heel veel meer waard zijn geworden, heeft Pokémon er expliciet voor gekozen om dat niet te doen, zodat er geen run op dat kaartje komt. Ja.

0: 28 stemmen voor en 4 tegen heeft de gemeenteraad van Katwijk ingestemd met een bindend advies over de omgevingsvergunning voor de komst van farmaceut Eli Lilly. Aan het besluit ging een debat vooraf, onder meer voor de gevolgen voor Valkenburg, woningbouw, bereikbaarheid, veiligheid en toezicht. 5 moties werden aangenomen. Een voorstel om een deel van de extra belangstellingsinkomsten te investeren in Valkenburg haalde het niet. U hoort wethouder Gerard Mostert.
1: Ze hebben een positief bindend advies gegeven op een vergunning. En het college heeft vanochtend ook besloten die vergunning te gaan verlenen. En dat is natuurlijk een groot besluit, omdat dit gaat over een enorme ontwikkeling van 2,6 miljard euro. Die een enorme bijdrage kan leveren ook aan de economische ontwikkeling van onze regio. De Life Science and Health Cluster, dus de medicijnontwikkeling die we hebben in Nederland. En die we met name hier in onze regio hebben. Ontzettend belangrijk voor onze economie. En dat is een heel belangrijk besluit wat we genomen hebben gisteren als gemeenteraad en als college vanochtend.
0: Ja, er was ook nog gesprek over een referendum, dat is uiteindelijk niet gedaan, dat gaat niet door. Waarom is dat?
1: De gemeenteraad heeft alle argumenten gewogen. En daarop hebben zij gezegd dat ze geen referendum kunnen of willen organiseren. Omdat eigenlijk de werking van het referendum er niet meer is. Omdat wij een besluit moeten nemen. Dat heeft ermee te maken dat de wet heeft voorgeschreven dat bij het verlenen van een vergunning bepaalde termijnen gesteld worden. En die termijnen die lopen af. Dit weekend. En dus moeten we nu een besluit nemen. Als we dat niet zouden doen, dan zouden we ons niet aan de wet houden. En een referendum kun je niet binnen een dag organiseren. Dat kost echt een paar maanden voorbereidingstijd. Dat zou dan op zijn vroegst in maart 27 zijn. Ja, dan loop je echt ver uit die termijn en houd je je dus niet aan de wet. En wij vinden het belangrijk om ons aan de wet te houden.
0: Er was ook een motie om een deel van de belasting van Eli Lilly terug in Valkenburg te stoppen. Daar had jij zelf ook je twijfels aan. Waarom was dat?
1: Nou kijk, we krijgen in Katwijk geld binnen door geld vanuit het Rijk, hè, Rijksmiddelen, en we krijgen OZB. Dat zijn de inkomsten die we krijgen van onze inwoners die een woning bezitten of bedrijven die een bedrijfspand in bezit hebben. En dat zijn algemene middelen en die geven we uit aan alle dingen die we met elkaar belangrijk vinden. Nieuwe wegen, sportvelden, groen, onderhoud, zorgen dat de paspoorten worden uitgegeven, dat het vuil wordt opgehaald. Dat is wat we met elkaar hebben afgesproken. En wat we ook niet doen is dat we bijvoorbeeld de inkomsten die we krijgen van bedrijven uit het heen voor een deel specifiek in Katwijk Noord of in Katwijk aan de Rijn of in Rijnsburg uitgeven. Dat is 1. En 2 is, we geven gewoon echt ook de komende jaren heel veel geld uit in Valkenburg. Ik noem bijvoorbeeld alleen al de investeringen die we doen in Valken 68. De investeringen die we doen in nieuwe fietspaden, nieuwe fietsroutes, groen aanleggen, nieuwe scholen die we daar gaan bouwen. Eigenlijk zeggen wij, joh, het maakt het alleen maar ingewikkelder, onoverzichtelijker ook hoe we onze begroting invullen. En daarnaast ook maar zeer de vraag of we dan nog extra geld daaraan zouden moeten besteden. Dus dat is de reden waarom we als college niet al gezegd hebben dat we dat niet verstandig vinden. Wil niet zeggen dat we niet investeren in Valkenburg. Sterker nog, dat doen we juist wel. We blijven investeren in Valkenburg, omdat het natuurlijk ook belangrijk is voor de toekomst van

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Bij een kettingbotsing op de A44 bij Sassheim zijn maandagochtend rond 9:15 zeker 5 auto's betrokken geraakt. Een vrouwelijke inzittende is gewond geraakt en door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis gebracht. Zeker 3 auto's zijn zwaar beschadigd geraakt en 2 rijstroken zijn afgesloten geweest. Daardoor zijn lange files en veel vertraging ontstaan richting Den Haag. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend geworden. Roelof Jan Assies heeft zondag in Voorhout de zilveren banensteel ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de kleine kerk. Wethouder Elsbeth Koek heeft de gemeentelijke onderscheiding uitgereikt. Assies heeft zich ruim 41 jaar ingezet voor de gemeenschap en is van 1985 tot en met 2026 organist van de protestantse gemeente Voorhout geweest. Ook heeft hij bijgedragen aan de vervanging van het kerkorgel en aan de oprichting van de stichting Vrienden voor de Kleine Kerk. Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk heeft voorgesteld om per 1 januari 2027 uit de samenwerking Duin- en Bollenstreek te stappen en zich meer op de Leidse regio en Holland-Rijnland te richten. Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben aangegeven de samenwerking te willen doorzetten. De 4 gemeenten hebben gewerkt aan een scherpere, resultaatgerichte aanpak. Voor 7 oktober is bestuurlijk overleg gepland over het vertrek van Katwijk en mogelijke verdere samenwerking.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zou een dode zijn gevallen en zeker 6 mensen gewond zijn geraakt. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij verdiende miljoenen met zijn tv-optredens, maar werd later veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer op een aantal plekken nog mist, later lost hij op. Vanmiddag in het midden en noorden meer bewolking en in het zuiden zonnig bij 19 tot 23 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Met de drukke ochtendspits op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Knoop het Ketelplein en Rijswijk Plaspoortpolder. 10 minuten vertraging, 5 minuten op de A4 Rotterdam Amsterdam tussen Knoop het Ypenburg en Knoop het Hofvliet. 10 minuten op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Blijswijk en Knoop het Prins Klausplein. 10 minuten vertraging en 10 kilometer file. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoop het Terbrechtseplein en Knoop het Ridderkerk. 5 kilometer file. Door een ongeluk en een kapotte vrachtwagen op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Overschie, 6 kilometer file. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, een kwartier tussen Knoopend Gouwen en Knoopend Terbrechtseplein. En veel vertraging op de N218. Spijkenissen richting Oostvoorne tussen Brielen en de N15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdag begint met vrij veel bewolking. Plaatselijk kan eerst mist voorkomen. In de Bollenstreek blijft het naar verwachting vrijwel overal droog. Later breekt de zon geregeld door en neemt de bewolking af. In de middag zijn er flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 à 21 graden. Er staat weinig wind, waardoor het rustige weer aanhoudt. Neerslag wordt in het westen nauwelijks verwacht. Dinsdagavond wordt het licht bevolkt tot vrij helder. De wind blijft zwak. De temperatuur daalt geleidelijk richting ongeveer 14 graden. Later op de avond kan plaatselijk nevel of mist ontstaan.

0: take it back, take it back.
1: Het bestuur van Rijnsburgse Boys heeft afgelopen week maatregelen genomen naar aanleiding van de supportersproblematiek van dit seizoen. U hoort een gesprek met Rijnsburgse voorzitter Koos van Rossum.
2: Ja, er zijn natuurlijk veel vervelende dingen gebeurd. En daar word je natuurlijk als bestuur natuurlijk niet echt vrolijk van. Dus ja, dat is lastig. Dat is vervelend. Dat gun je niemand. Dat gun je de club niet. Dat gun je de jongens zelf ook niet. Want ik geloof ook niet dat het allemaal bedoeld is. Maar dat komt wel onhandig uit. En dat is vervelend. Vervelend voor de club. Vervelend voor de mensen van de club. De vrijwilligers. En iedereen was het een beetje zat. Dus ja, dat maakt het wel lastig. En dat maakt zo'n week of afgelopen weken wel vervelend. Ja.
3: Ja, want het is natuurlijk zo dat er bij 4 wedstrijden dit seizoen ongeregeldheden waren. Dat het toch een beetje ontsiert. Dat is toch 4 keer de naam van de club vervelend in het nieuws.
2: Precies. Ja, dat is heel vervelend. Ja. En dat is natuurlijk niet goed. Klaar. Dat is niet goed.
3: Afgelopen maandag is het bestuur samengekomen. Er zijn uiteindelijk wat maatregelen uitgekomen. Waaronder dus een aantal schorsingen voor leden van de club. Het heeft 4 wedstrijden geduurd. Waarom heeft dat zo lang geduurd voordat die beslissing is genomen?
2: Kijk, het begint bij Hardenberg. En dan denk je, nou, incident, duwen, trekken, vervelend. Dan denk je, nou, niet leuk, maar niet de wereld op zijn kop. Dan denk je, nou, kom op. Dus dan weet je dat er over 3 weken IJsselmeervogels komt. Toen zeiden we al, jongens, jullie gaan naar IJsselmeervogels. Begrijp dat je daar ook een kroeg hebt gehuurd. Is dat nou wel slim? Is dat nou wel handig? Dan ga je bellen met IJsselmeervogels. Die zeggen, ja, moet je goed horen. Ze hebben hier een kroeg afgehuurd. Wij gaan daar niks van zeggen. Want ja, ze kunnen de kroeg in. En daarna mogen ze komen kijken. Want anders gaan ze het dorp in. Dus dan ben je al 3 weken verder. Dat je denkt, ja, ik kan er eigenlijk niet zoveel meer aan doen. Behalve beperkende maatregelen nemen. Nou, gaat Kozakkenboys, terwijl je daar bent, denk je goede afspraken te maken met Kozakkenboys. Van jongens, alsjeblieft, apart uitvak. 14 jaar geleden misgegaan. Dus doe ze nou apart de bus in, want anders gaat dat mis. Ja, wat er dan gebeurt waarom het misgaat, is lastig. Wordt nu onderzocht. KNVB is er mee bezig. Kozakkenboys is er mee bezig. Dus dat moet je nou wachten. En dan gaat het weer over dat bierpark. Gebeurt eigenlijk hetzelfde. En dan in wildere vorm als in Hardenberg. Dus dat is deel 2. Dan hebben we Wierkwiek Boys. Nou, dan denk je, we hebben het aardig geregeld. We hebben het aardig op orde. En dan op dat moment worden de mensen van Quick Boys worden er netjes afgeleid. En die worden dus door schurken echt overvallen. En dat is natuurlijk helemaal niet wat je wil. En dat wil je ook echt niet. En dan ben je ook niet op berekend. En dan kan je zeggen, ja, die zijn schuld, die zal. Maar het is niet goed. Het is gewoon niet goed. En dat is dan 3 weken op rij. En dan, ja, dan is het wel bijna klaar. En ondertussen weet je dus dat IJsselmeervogels eraan komt. Ga je bellen met IJsselmeervogels. Jongens, 3 weken misgegaan. Mag deze week niet misgaan. Dus alsjeblieft, attent. Ja, nee, we zijn attent. Ook allemaal keurig op orde. En dan gebeurt er weer wat, waardoor het weer misgaat. Dan denk je, ja, en nu zijn we er klaar mee. Dus we hadden al van tevoren gezegd, we zitten maandag bij elkaar om te kijken hoe IJsselmeervogels gegaan is. En anders zijn de maatregelen. En dan kan je zeggen, had je niet bij Hardenberg gelijk de hele bus moeten schorsen, 90 man. Ja. Ja, ik ben niet zo van het geheel schorsen. Dan denk ik, ja, van die 90 zijn er 75 die deugen, laten we het dan maar zo zeggen. En er zijn er 15 die niet deugen. En om dan 90 man aan de kant te zetten. Ja. Goed. Dus vandaar dat we maandag die beslissing hebben genomen om een aantal mensen te schorsen. Per saldo zie je wel dat die andere 90 vandaag ook niet komen. Dus ja, dat is dan aan hun. Maar ik bedoel, die gun ik toch de wedstrijd. Die komen zelf niet.
3: Want hoe is het contact tussen het bestuur van Rijnsburg en het bestuur van de sportsvereniging in Rijnsburg geweest de afgelopen weken?
2: Op zich is het goed contact. En we hebben afgelopen, we moeten goed nadenken.
3: Donderdag?
2: Donderdagavond weer met elkaar gezeten. Kan je zeggen. We hebben donderdagavond weer met elkaar gezeten. Nou, we hebben afspraken gemaakt. Of jongens, voorlopig even niet. Even rustig aan. Geen festiviteiten. Het leek een goede afspraak. Dus ja, even tot aan de winterstop. Even op ons gemak. Even de tijd nemen. Even uit de wind met elkaar. Ja, zover zijn we.

0: De hackathon van Stichting Ground Station Space heeft van donderdagavond tot de zaterdagmiddag plaatsgevonden op de NL Space Campus. De hackathon is een evenement waarop teams in een paar dagen aan de slag gaan om oplossingen te vinden voor problemen. 6 teams werkten aan oplossingen voor verschillende watergerelateerde problemen. De deelnemers konden kiezen uit 4 uitdagingen. U hoort Raoul Voeten over de verschillende uitdagingen.
1: We hebben al gehad over bermbrandendetectie natuurlijk. Er waren 2 teams die daarmee bezig waren. We hebben een team gehad op watermanagement, ook 2 teams. De winnaar die uiteindelijk over aardappelrot ging. Dus ja, fantastisch.
2: Breed scala.
3: Wat is het nut van een hackathon? Het nut van zo'n brainstormsessie met een aantal mensen die op een heleboel gebieden georiënteerd zijn?
1: Hackathon is een hele neutrale manier om aan een hele grote groep mensen, multidisciplinair, de kans te bieden, te laten zien wat ze kunnen. Typisch reageren daar jongere generaties heel erg fantastisch op. Dus ja, als Space Campus, waar je dat soort talent probeert te verbinden aan goede technologieën, is dit natuurlijk een fantastisch instrument om binnen 2 dagen die mensen de kans te bieden om te laten zien wat zij kunnen bijdragen aan oplossingen voor problemen die op heel hoog niveau in ons land spelen.
3: U zit in de jury, u bent zelfs de voorzitter. Hoe moeilijk was het om tussen al die 6 problemen die opgelost zijn, of bijna opgelost zijn, om daar nou iets uit te halen waarvan u denkt, dat heeft toekomst?
1: Ik vergelijk het zelf heel erg met sport en opleiding. Waarbij je zegt van, hey, dit gaat niet over de absolute winnaar natuurlijk. Ja, dit gaat over, deze mensen zijn allemaal relatief jong. En je moet ze de goede tips en tops geven. Ja, het is heel makkelijk om iets af te zagen. Het is veel lastiger om iemand verder te helpen. De vraag die wij in Comet Lab stellen is, wat hebben we vandaag geleerd? Ja, welke tips, welke tops heb je teruggekregen? Wat ga je dadelijk veranderen om, als je inderdaad besluit door te gaan, want het is ook vaak voor jonge bedrijven natuurlijk of start-ups, ga ik beginnen en een onderneming bouw je niet in een dag. Ja, dat is jaren werk. Dus die besluiten, die hangen ergens vanaf en dan moet je goed voorbereid komen. Dit zijn trainingssessies. Ja, en tuurlijk, uiteindelijk, eind van de dag, is er altijd iemand die eruit springt. Die zegt, jongens, jullie hadden het echt goed voor elkaar. Die maak je even de winnaar.
3: Martijn Zeiger, wat is een hackathon?
4: Een hackathon is een meerdaags event. We hebben 3 dagen gedaan, waarbij we mensen uitnodigen, kunnen studenten zijn, bedrijven zijn, overheidsorganisaties, om een bepaald probleem wat er leeft op te lossen met behulp van data. Dus mensen gaan programmeren om met ruimtevaartdata in dit geval, dus data van satellietsystemen, maar ook data die wordt gecollecteerd door drones of door metingen op de grond, te combineren tot een bepaalde oplossing voor een probleem. Bijvoorbeeld, hoe kan je nou zorgen dat we overstromingen beter het hand kunnen bieden, zodat de schade aan de landbouw beperkt wordt? Dat kun je met satellietdata doen.
3: Er waren 6 teams. Hebben die teams zelf het probleem bedacht of kregen ze dat aangereikt?
4: Nee, de teams hadden de vrijheid om zelf een challenge in te brengen. Maar we hebben vooraf bij Rijkswaterstaat, bij de Voedsel- en Warenautoriteit, bij bedrijf Aerovision en bij het Hoogheemraadschap dus gevraagd van welke actuele problemen leven er nou, waar deze knappe koppen een antwoord op kunnen verzinnen in 3 dagen tijd en een prototype maken. Dus echte problemen van echte organisaties.
5: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort, Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's. Maar werken die veelal langs elkaar heen? Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
3: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
2: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakte ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
4: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me, than he that's in the world. The sun will shine again.
2: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag is de vertraging nog een kwartier tussen Knoopend Ketelplein en Den Haag-Ieperburg 11 kilometer file. Een kwartier op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Hoek en Knoopend Nieuwe Meer 9 kilometer file. 10 minuten op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 4 kilometer file. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk 4 kilometer file. Door een ongeluk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie 6 kilometer file. A20 Gouden Hoek van Holland, 20 minuten vertraging tussen Knoopend Gouw en Terbrechtseplein in 10 kilometer file. Op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel, 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
14: De omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
16: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
15: Van 9 tot 10, Bo Ochtendshow.
17: Muziek, meer informatie.
18: Goedemorgen meneer, goedemorgen mevrouw. Hoe gaat het met u? En hoe gaat het met jou?

0: heerlijke plaat om wakker bij te worden. Het is bij zijn ochtendshow. Barracuda. Dat gaat dan over een relatie tussen de twee artiesten, twee zusjes en hun platenmaatschappij. Dat schijnt niet zo erg goed te zijn. Maar goed, wel een lekkere plaat om bij de ochtendshow wakker te worden. Goedemorgen allemaal. En ook Willem.
1: En dat zeg je heel goed. En ook Willem, inderdaad, dat mag redelijk uniek zijn dat ik hier dus zit. Want als je
0: dat
1: weet...
0: Dat viel niet mee, hè?
1: Dat viel niet. Nou, dan zeg je het. Nou, het viel niet mee. Het is gewoon een chaos hier, een chaos. En dan denk je, jongen. Maar ja, weet je wat dan toch zo mooi is?
0: Nou.
1: Dan kom je binnen en dan zie je Herman zitten gebogen over zijn lijstje. De pareltjes die we gaan draaien, dat maakt dan weer wat goed. Want dat is al zo'n mooi gezicht. Hij is helemaal ready voor disco. Want dit was wel een beetje disco.
0: Dit
1: dat hard. Ja, wel. Ja. Zeker.
0: Zonder meer. Maar goed, je hebt het overleefd. Je was net op tijd in de studio. En ik had er al op gerekend. Ik had het water al klaar gezet en zo. Ik denk, dat wordt niks met al die chaos op de weg. Want ja, ze hebben één weggetje afgesloten in Noordwijk. De Van Berkelweg. En dan krijg je dit cadeau.
1: Dit krijg je cadeau. Nou, ik was uiteindelijk nog ruim op tijd. Maar dat is weer wat anders. Want we hadden geloof ik 6-7 minuten alweer speling.
0: Ja, maar dat heeft weer te maken natuurlijk met alle andere zaken. Gaf ons dan weer de tijd om een beetje over voetbal te lullen.
1: Ja, dat is ook gewaar. Dat hoort erbij, hè?
0: Dat hoort erbij. Dit is de ochtendshow op deze dinsdag, de 6e oktober. Jawel, we gaan de 10e maand in. Dat zit in de dubbele cijfers. En we gaan muziek draaien. Heerlijke muziek. Ook een nieuwe plaat. De tweede plaat is altijd een nieuwe. En die komt uit de top 40. Is van Cat's Eye. En de titel van de plaat is Animal.

0: van den Berg,
1: Herman Meivogel,
0: Corné de Vries,
2: Jan Berg. Van maandag tot vrijdag.
0: Dit is de ochtendshow. Bo Agenda.
3: Wat heet de ochtendshow op de dinsdag? Dan heb je natuurlijk één zekerheidje. En dat is niet alleen natuurlijk muziek. Maar het is ook nog het andere zekerheidje. Dat is de Reuringdag. En in Noordwijk is dat in het sportcomplex de Duinwetering. In Noordwijkhout is dat in het Heskodonk. Let wel aan de achterkant van gebouw de Maasgaarde. En dat is aan de Dr. Poelslaan. En Reuring. Ach, het duurt op beide locaties tot 3:30. Wat kan je doen? Spelletjes, sporten, gesprekken. Of gewoon lekker een krantje lezen met een bakje koffie of een kopje thee of wat dan ook. En vandaag, let op, om 12:30 de maaltijd. Ik heb al begrepen, er is één afvaller bij zekerheid. Dat is Herman.
4: Die wat eet hij niet zegt, mee.
3: Wat die, ik hoor hem al tetteren. Hij zegt gewoon, ik eet niet mee. En ik snap dit niet. Want het is toch heerlijk eten, dat hutspot. Want in Noordwijk is het hutspot. In Noordwijk hout serveert er men hutspot met zelfs worst. Hoe mooi wil je het hebben?
4: Lights. Maar,
3: hij kan het niet, laten om te onderbreken. Dat is toch al zo mooi. Het zit hem hoog, hoor, die hutspot. Maar goed, in Noordwijk, hutspot. In Noordwijk hout, hutspot met worst, zei ik reeds. En wat moet je doen? Van tevoren aanmelden bij Elstroch onder het telefoonnummer 06-50-61-0135. Reuring in Noordwijk. Noordwijk houdt en vergeet de zeeuw niet. En doe gezellig mee.
4: Een singer-songwriter uit Israël. 2012 schrijven we, dat is alweer 14 jaar geleden. En toen schreef hij een liedje dat heet One Day. En ja, een beetje folkachtig.
5: One day we will be old, so baby we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: De verjaardagen van vandaag, 6 oktober. En ik heb er een aantal voor je maar een rijtje gezet van mensen die hun naam we misschien allemaal wel een beetje kennen. 1888, dan denk je, 1888, die is toch dood? Ja, die is dood. Maar er zijn mensen die hebben een naam en ja, die raken het nooit meer kwijt. Roland Garros bijvoorbeeld, dat is er een oud Frans vliegtuigpionier, maar ook oorlogsheld. Hij werd slechts 30 jaar, hij overleed aan het eind van de Eerste Wereldoorlog in 1918. Maar goed, nog een heel tennistoernooi en een tenniscomplex naar hem vernoemd. In 1942 werd op deze dag geboren Britt Ekland, de Zweedse actrice. Nou, die heeft haar weg wel gevonden hoor in het artiestenwereldje. Want ja, Peter Sellers heeft aan de haak geslagen, Rod Stewart en zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. En ze speelde ooit eens een bondmeisje in de film The Man with the Golden Gun. 1948 komen we dan bij Gary Adams, de Noord-Ierse politicus, voormalig partijleider van Sinn Féin in Ierland. Hij voerde de onderhandelingen met de Britse regering en over een vredesakkoord in Ierland, wat er uiteindelijk toch gekomen is. In 1957 schrijven we dan Bruce Grobbelaar. Ken je die naam nog, Willem?
1: Ja.
0: Die was keeper bij Liverpool.
1: Ja.
0: En het was ook echt een grobbelaar, hè?
1: Ja, hij grobbelde.
0: Hij grobbelde de bal.
1: Ja, zo een beetje raar in Nederlands, ja. Maar het werd gezegd.
0: Ja, hij was afkomstig uit Zimbabwe en voetbalde 32 keer voor zijn land. 1971 heb ik staan Quinty Trustful, de Nederlandse televisiepresentatrice. Dat gaat voornamelijk over een loterij met een grote rode vrachtwagen. En Carole Schouten, 1977. De Nederlandse politica, ze was van de ChristenUnie en thans burgemeester van Rotterdam. 1997 stoppen we eventjes bij Casper Dolberg. Ja, dat moet jij kennen natuurlijk met jouw seizoenkaart.
1: Ja, zeker. Helaas.
0: Is het nou de spits voor Ajax?
1: Nee. Wat is de spits? Je bent een spits als je ze scoort. Ja. En als je geblesseerd bent, kan je sowieso al niet scoren. En hij is voorlopig uitgeschakeld. Dus, nou, vul het maar in.
0: Even niet. En de laatste die ik heb is in 2001 Jens van het Woud, de Nederlandse shorttracker. 3 keer goud bij de Olympische Winterspelen afgelopen jaar. 2 keer wereldkampioen en 10 keer Europees kampioen. Wat een palmarès zeg. Geweldig. En de laatste, Willem, is voor jou.
1: Ja, dan heb je zo'n groep als Los Lobos, Gypsy Kings. En daar speelt een man in mee. En die heet David Hadego. En die is in 1954 geboren. En die man kan alles op wat betreft gitaar, viool, mandoline. Je kan het zo gek niet opnoemen. Maar hij speelt op allerlei instrumenten. En die is dan bij, ja, ik zei het al, Lobos, Los Lobos en de Gypsy Kings. En het nummer La Bamba.

0: Ja, dan is het tijd voor het eigen lijstje. Ik heb weer een paar namen. Je moet maar even opletten. Misschien herken je er namen onder. Gisteren, de 5e oktober, was jarig Henk Casius. 46 is hij geworden. En Henk, ja, die zat vroeger bij Bollestreek Sport. En dat deden we door de week de uitzendingen vanuit Rijnsburg. En dat was hartstikke leuk. 46 en altijd actief als journalist en bij de VV Katwijk. In voorhoud vierde gisteren Pieter van der Haag zijn 84ste verjaardag. En in Noordwijk was het Marie-Alin Alkemade, 67. En ik heb een Rob Veldhoven staan, ook 67. Komen we uit bij dinsdag, heb ik helemaal niet staan. Maar bij woensdag de 7e, Louis Koppel, 67. Louis, kerel, hartstikke gefeliciteerd. En Jaap Plugge, 62. Och, die ken ik nog van de tennisvloer uit Noordwijk-Hout. Martijn Steenvoorden dan, 50 jaar. En Richard Hartenveld, tot voor kort was hij keeperstrainer bij SGC. Die is donderdagjarig op de 8e en dan wordt hij 47. Vrijdag 9 dan is het Carla van Maris die jarig is. En ook Rob Hogevorst. Ja, Rob heeft nog ooit geholpen bij de opzet van de wandelvoetbal. Rob, die wordt 70 moet ik zeggen. 75 heeft hij nog niet. Maar hij wordt 70 en hij schijnt het al gevierd te hebben. Want ik zag hem gisteren en hij had het over zijn verjaardag die gevierd was. Zaterdag 10 oktober. Die ken jij. Paul Jochems.
1: Hey Paul. Oude rot in het vak.
0: Ja, 75. Vind je gek, oude rot?
1: Ja, 75. Ja, dan kon je pas kijken, zeggen ze tegenwoordig.
0: En op diezelfde dag is ook jarig René van Beelen. Ja, de grondlegger van het programma Bollestreek Sport. Die heeft aan de basis gestaan van het sportprogramma. Wat nog altijd draait bij deze radio. 57. En de laatste zondag, Ron van der Linden jarig. En Wil van der Zalm. Wil, ik heb nog loodjes gekocht dit weekend van je. Maar goed, 71 Wil gaan we binnenkort wel vieren, denk ik. En dan kom ik bij jou, Willem.
1: Bescheiden als ik ben, zeg ik dan altijd maar weer gewoon Wil. Dat moet wel echt heel bijzonder zijn. Wil er iemand naar voren komen?
0: Wil er iemand op jouw lijstje terechtkomen?
1: ja, dan moet je echt wel van de hoge huizen komen. Absoluut.
0: Dat valt niet mee.
1: Dat valt niet mee. Die ballotagecommissie is echt wel streng, hoor.
0: Nou, dan gaan we naar een muziekje luisteren. Kijk je wel eens naar, Beste Zangers?
1: Nee. Dat soort programma's laat ik over aan andere mensen. Vind ik helemaal twee keer niks.
0: Nou, ik kijk er ook zelden naar. Maar nou Clouseau erin zit, wil ik dan wel eens eventjes een opnametje gaan kijken van op YouTube van wat hebben ze nou weer gezongen. En nu hebben ze een nummertje gezongen van Zoe Levi. En dat nummertje dat zingt Zoe samen met Snelle. En dat heet Ik Zing. En het leuke daarvan is, in het begin lijkt het heel erg op Zoe. En dan...

0: Hit.
1: En dan is het afgelopen en dan is het hoog tijd voor het nieuws. En voor het nieuws hebben we uitgenodigd. Natuurlijk, Megan Voorbraak. Het kan nog een keertje.
2: Dit is Bo.
3: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Bij een kettingbotsing op de A44 bij Sassenheim zijn maandagochtend rond 9:15 zeker 5 auto's betrokken geraakt. Een vrouwelijke inzittende is gewond geraakt en door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis gebracht. Zeker 3 auto's zijn zwaar beschadigd geraakt en 2 rijstroken zijn afgesloten geweest. Daardoor zijn lange files en veel vertraging ontstaan richting Den Haag. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend geworden. Ton Segers uit Lisse heeft zondag een koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens de opening van het amateurfilmfestival in Floralis. Burgemeester Jasper Nieuwenhuis heeft de 77-jarige benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Segers heeft zich al sinds 1966 als vrijwilliger ingezet voor filmclub Amfi66 en is sinds 2022 voorzitter. Daarnaast heeft hij vrijwilligerswerk gedaan bij Terlede in Sassenheim en bij Merente Berghout in Lisse. Roelof Jan Assies heeft zondag in Voorhout de Zilveren Barensteel ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de Kleine Kerk. Wethouder Elsbeth Koek heeft de gemeenschappelijke onderscheiding namens de gemeente Teylingen uitgereikt. De 81-jarige Assies heeft zich ruim 41 jaar voor de gemeenschap ingezet, onder meer als organist van de protestantse gemeente Voorhout. Ook heeft hij bijgedragen aan de vervanging van het kerkorgel aan de Stichting Vrienden van de Kleine Kerk.
1: Megan, dankjewel voor jouw bijdrage weer aan deze ochtendshow. En succes in je nieuwe carrière. Wil je meer nieuws weten uit jouw Bollenstreek? Dan ga je natuurlijk even naar onze website www.bollenstreekomroep.nl.
2: Bo.
4: En dat ziet er niet slecht uit hoor. Absoluut niet. Let wel op, het kan natuurlijk niet altijd zo blijven. Daar moeten we ook een beetje van uitgaan. Maar let op, het ziet er echt, echt goed uit. Want vandaag is het gewoon droog met veel zon. Bij weinig wind ligt de temperatuur zelfs tussen de 19 en 23 graden. En dat is wel van noord naar zuid. En vanmiddag kunnen we op de meeste plaatsen genieten van een vrij zonnige en warm, toch wel najaarsweer. Vanavond wordt het vrij helder. Al staat er spoedig alweer de eerste nevel of mist boven de weilanden. Het koelt af naar richting 14 graden. Waaien doet het daarbij eigenlijk nauwelijks. Vannacht daalt de temperatuur richting 13 graden, vooral in de kustgebieden. Let op de woensdag. Ziet er ook heel goed uit hoor. Krijgen we een overgang naar misschien een ander weer. Overdag merken we er zeker niks van. De zon schijnt flink. En we komen nog in iets warme lucht terecht ten opzichte van de voorafgaande dagen. Het wordt maximaal 20 graden op de meeste plaatsen. De zuidenwind neemt langzaam toe en wordt vanaf de namiddag vrij krachtig aan zee. Let wel, windkracht 5. Dan volgt in de westelijke delen van ons land toch wel meer bewolking. En deze wolkenvelden breiden zich later in de middag toch wel verder uit. Woensdagavond volgt dan uiteindelijk toch wel een regengebied. Deze neerslag verdrijft de warme lucht uit ons land. Nou, het kan slechter, het kan beter, maar ik vind het erg goed.
1: Ik zie je stralen aan de andere kant. Van
4: moet ook, moet ook. Hopelijk de mensen ook.
1: Ja, we gaan even luisteren of nog een beetje puinhoop op de weg is, Willem.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en het Malieveld 3 kilometer file, een kwartier vertraging. A15 Rotterdam Maasvlakte bij afrit Oostvoorne, een kwartier vertraging. 10 minuten op de A16 Rotterdam Breda tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file. Op de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12 2 kilometer file. En 219 Zevenhuizen Capelle aan de IJssel bij Capelle aan de IJssel 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
1: En in de regel is dat nou, dat al dat verbale geweld, een rustpuntje. En ook dit keer weer. We gaan luisteren naar de Canadese folk-rockgroep The Crash Test Dummies. En vooral naar de diepe stem van de leadzanger Brad Roberts. En de titel van de plaat, oh, dat is zo makkelijk.

0: Agenda.
1: We gaan naar Lisse. En dan denken we automatisch aan het filmhuis Lisse. En dat is vanavond om 8:00 in het theater Floralis. De Frans-Zwitserse speelfilm Silent Rebellion. Silent Rebellion is een krachtige drama over het vinden van moed tegen de verstikkende normen van de samenleving in. We gaan in de film dus naar Zwitserland. En dan hebben we het over het jaartal 1943. In het traditioneel protestants bergdorpje werkte 15-jarige Emma als dienstmeisje bij een rijke familie. Haar stille droom is echter om verpleegster te worden. Hoop ze waar te maken door een deugdprijs van het dorp te winnen. Maar wanneer een rijke jongeman haar verkracht en helaas wordt ze zwanger, begint haar wereld te wankelen. Wanhopig zoekt Emma naar een schandaalvrije uitweg die ze vindt in een huwelijk met een dorpsgenoot genaamd Paul. Verscheurd door sociale druk en haar groeiende eigenwaarde verzet ze zich echter tegen haar nieuwe rol. Tegen de hypocrisie van haar dorpsgenoten. Tegen de soldaten die oorlogsvluchtelingen terugsturen naar bezet gebied. Vanavond om 8:00 in Theater Floralis. De prijs van het toegangskaartje kan je vinden op de website van het filmhuis. Op de www.filmhuis-lisse.nl. En let wel, vooraf kaartjes kopen moet je doen via de website van het filmhuis Lisse. En dat is gewoon verplicht.
2: Wekelijks zoekt de muzieksamensteller in de stoffige discotheek naar uniek materiaal. En zo kunnen wij vandaag met hulp van een stofdoek en heel veel poetswerk weer luisteren naar het stofnest van de week.

0: op deze week ging het Stofwest terug naar 1956, 70 jaar geleden. En stranden we bij ene meneer Tony Bennett met zijn nummer Just in Time. Tony Bennett, een zogenaamde een crooner noemen we dat. Een zanger die met een ontspannen en intieme houding zingt met een zeer lage stem. Vaak zijn de teksten dan ook nog een beetje sentimenteel en dat kon je ook op dit nummer wel horen. Wie waren de crooners? Dat waren dus deze Tony Bennett, maar dat was ook Brooke Benton, Frank Sinatra, Perry Como. En het is nog steeds in hoor, want het wordt nog steeds gezongen door bijvoorbeeld een Michael Bublé. De carrière van Tony Bennett omvat ruim 70 jaar. Hij kende hits met The Best Is Yet To Come, The Shadow Of Your Smile en I Left My Heart in San Francisco. Nou, dat staat allemaal natuurlijk op zolder bij Wim. Daar kan je vergif op innemen. Hij werd 96 jaar. Hij overleed 3 jaar geleden in 2023.
1: We gaan naar Joni Mitchell. Echte naam is eigenlijk Roberta Anderson. Naast een Canadese zangeres is ze ook echt een bekend fotograaf geworden. En in 1970 heeft ze het nummer gemaakt. Een schitterend nummer trouwens hoor. Dat is van haar Big Yellow Taxi.

0: De dag van vandaag.
1: Ja, we zitten in oktober, ik zei het al, we zitten in de dubbele cijfers, het is de 10e maand. We zitten op 6 oktober, dat is de 279ste dag van dit jaar 2026. En we hebben er nog 86 te gaan voordat de oliebollen weer voor je neus staan. En dan is het vandaag de dag van de Duitse taal. Niet dat ik daar veel aan zal doen, maar ja, dat moet ik toch eventjes melden dat dat zo is vandaag. En het is vandaag Wereld Cerebral Day, Palsy Day. En dat is een ongeneeslijke hersenverlammingsziekte. En daar wil je niet mee geconfronteerd worden, want dat is echt ongeneeslijk. Dus daar staan we vandaag bij stil. Maar dat doen we ook bij allerlei gebeurtenissen hoor, die op de 6e oktober gebeurd zijn. Zo kom ik in 1889 uit bij de opening van het cabaret van de Moulin Rouge in Parijs. En die bestaat nog. En in 1927 gaat de eerste sprekende film in première. Jawel, de jazzzinger. Voor het eerst horen we geluid bij de film. 6 oktober 1940 begint de Duitse jodenvervolging in Nederland. En met ariërverklaringen van ambtenaren. Zwarte dag. En op 6 oktober 1955 introduceert de Franse autofabrikant Citroën de Citroën DS, oftewel de snoek. En in 1981 wordt op deze dag in Egypte de president Anwar Sadat vermoord. En op 6 oktober 1995 is de eerste aflevering van Baantje op de televisie. Bij RTL 4 wordt die getoond en het heet De Kok en de Motorclubmoord. En ja, misdaadserie doet goed. Dus 5 jaar later komt daar de eerste aflevering van de Amerikaanse actieserie CSI Crime Scene Investigation. GELUIDEN. 6 oktober 2018, Alexander Pechtold in het nieuws. Want hij maakt bekend dat hij na 12 jaar stopt als partijleider van D66 en als Tweede Kamerlid. In 2019, dat is ook alweer 7 jaar geleden hoor, 6 oktober, treedt burgemeester Paulien Krikke af van burgemeester van Den Haag. Per direct, want een vernietigende rapportage over de vreugdevuren in de nieuwjaarsnacht. Ja, is haar situatie onhoudbaar geworden. Dat was de dag van vandaag. En morgen is er een nieuwe dag van vandaag. En die hoor je dan natuurlijk als 7 oktober. En die hoor je van...
2: Sjaak van den Berg. Nu media, een zangeres uit Venlo. En die gaat samenwerken met niemand minder als John West. Enthousiaste vent. Ik heb hem laatst nog mogen interviewen. Enthousiaste vent. En het nummer is heel recent. Habibé.

0: Agenda.
1: In het kader van de maand van de geschiedenis verzorgt Aad van der Wiel vandaag een lezing over de karakteristieke bollenvilla's en bollenschuren in de Bollenstreek. Een bijeenkomst die plaatsvindt vanaf 11 uur vanochtend en duurt tot 12 uur in de bibliotheek van Sassenheim. Aan de hand van verhalen en historisch beeldmateriaal komen architectuur, bewoners en de betekenis van deze gebouwen voor de bollencultuur aan bod. Prijs 2,50 toegang in de bibliotheek. En als je geen lid bent van de bibliotheek, ja, betaal je dubbele, betaal je 5 euro.
2: De dames Bennett, en dan heb ik het over de Ronettes, oftewel een beetje soul. Be my baby.

0: instrumentale, Willem?
1: Dan weten we nog, Herman. Ja. Dan gaan we richting, zeggen we altijd, de koffie. En
0: juist.
1: Ja. Ja,
0: juist,
1: ja. Juist. Het vliegt dan om, Herman. Ja. Inderdaad. En als er nog een beetje minuten van je pikken. In de zin van.
0: Hij is in de building. Hij is in de building. Morgen is er een nieuwe ochtendshow. En dan met.
2: Sjaak van den Berg.
0: En dan zal donderdag Jan Berg weer een fantastische bergmuziek bij je in huis brengen. En vrijdag is Corné de Vries aan de beurt om het hele gebeuren van deze week weer af te lossen. Wij zijn er volgende week weer, volgende week dinsdag.
1: Ja, zeker, maar volgende week dinsdag. Ja. En natuurlijk zaterdag.
0: Wat heb je zaterdag?
1: Ja, ter Leiden tegen RCL. Mag ik het een derby noemen? Tegen de mensen uit Leidendorp. Nou, je kan het
0: een
1: derby.
0: Een beetje wel. Nou, ik mag waarschijnlijk naar het verre Barneveld, maar dan moet ik nog even kijken of dat allemaal gaat lukken.
1: Een mooie plaats. Kippetjes.
0: Kippen? Ja, varkensstallen.
1: Zoiets.
0: Het ruikt daar een beetje.
1: En hopelijk 3 punten, dat is het belangrijkste.
0: Hé, we wensen je een ontzettend fijne dag. Tot volgende week.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's. Maar werken die veelal langs elkaar heen? Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hoofdvliet 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
13: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
10: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Bij een kettingbotsing op de A44 bij Sassenheim zijn maandagochtend rond 9:15 zeker 5 auto's betrokken geraakt. Een vrouwelijke inzittende is gewond geraakt en door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis gebracht. Zeker 3 auto's zijn zwaar beschadigd geraakt en 2 rijstroken zijn afgesloten geweest. Daardoor zijn lange files en veel vertraging ontstaan richting Den Haag. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend geworden. Ton Segers uit Lisse heeft zondag een koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens de opening van het amateurfilmfestival in Floralis. Burgemeester Jasper Nieuwenhuis heeft de 77-jarige benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Segers heeft zich al sinds 1966 als vrijwilliger ingezet voor filmclub Amfi66 en is sinds 2022 voorzitter. Daarnaast heeft hij vrijwilligerswerk gedaan bij Terlene in Sassenheim en bij Merente Berghout in Lisse. Roelof Jan Assies heeft zondag in Voorhout de Zilveren Barensteel ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de Kleine Kerk. Wethouder Elsbeth Koek heeft de gemeenschappelijke onderscheiding namens de gemeente Teylingen uitgereikt. De 81-jarige Assies heeft zich ruim 41 jaar voor de gemeenschap ingezet, onder meer als organist van de protestantse gemeente Voorhout. Ook heeft hij bijgedragen aan de vervanging van het kerkorgel aan de stichting Vrienden van de Kleine Kerk.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
4: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
7: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
4: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
0: Is Bo. Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollestreek. Bij een kettingbotsing op de A44 bij Sassenheim zijn maandagochtend rond 9:15 zeker 5 auto's betrokken geraakt. Een vrouwelijke inzittende is gewond geraakt en door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis gebracht. Zeker 3 auto's zijn zwaar beschadigd geraakt en 2 rijstroken zijn afgesloten geweest. Daardoor zijn lange files en veel vertraging ontstaan richting Den Haag. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend geworden. Ton Segers uit Lisse heeft zondag een koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens de opening van het amateurfilmfestival in Floralis. Burgemeester Jasper Nieuwenhuis heeft de 77-jarige benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Segers heeft zich al sinds 1966 als vrijwilliger ingezet voor filmclub Amfi66 en is sinds 2022 voorzitter. Daarnaast heeft hij vrijwilligerswerk gedaan bij Terlede in Sassenheim en bij Merente Berghout in Lisse. Roelof Jan Assies heeft zondag in Voorhout de Zilveren Barensteel ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de Kleine Kerk. Wethouder Elsbeth Koek heeft de gemeenschappelijke onderscheiding namens de gemeente Teylingen uitgereikt. De 81-jarige Assies heeft zich ruim 41 jaar voor de gemeenschap ingezet, onder meer als organist van de protestantse gemeente Voorhout. Ook heeft hij bijgedragen aan de vervanging van het kerkorgel aan de Stichting Vrienden van de Kleine Kerk.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daar zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
11: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
12: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: De omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Lekker oude van de Grand Funk en some kind of wonderful in 12 uurtje op deze mooie dag. Want dat is het, hè. Leuk dat je luistert trouwens. Dit is Gerard Joling.

0: haar meest recente single van Klaasina. Klaasina Jonker. En ik wil alles met je delen.
1: Dit is Bo.

Aansluit op Ray Parker Jr., The Culture Club en Do You Really Want to Hurt Me uit het grijze dit verleden. Zo moet je zeggen. 12 uurtje op Omroep Bol. Sander Korten. Altijd gezellig. Kiezen of delen.

Sander Kwarten op de radio en kiezen of delen. Omroep van de Wollenstreek, 12 uurtje. Dit is Triggerfinger.

Lekker muziek, hè, dit. Trek a finger. In 12 uurtje in de muzikale mengelmoes. Je hoorde No Trouble op de radio. Dit is Sven Versteeg. En Houdini.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Bij een kettingbotsing op de A44 bij Sassenheim zijn maandagochtend rond 9:15 zeker 5 auto's betrokken geraakt. Een vrouwelijke inzittende is gewond geraakt en door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis gebracht. Zeker 3 auto's zijn zwaar beschadigd geraakt en 2 rijstroken zijn afgesloten geweest. Daardoor zijn lange files en veel vertraging ontstaan richting Den Haag. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend geworden. Ton Segers uit Lisse heeft zondag een koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens de opening van het amateurfilmfestival in Floralis. Burgemeester Jasper Nieuwenhuis heeft de 77-jarige benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Segers heeft zich al sinds 1966 als vrijwilliger ingezet voor filmclub Amfi66 en is sinds 2022 voorzitter. Daarnaast heeft hij vrijwilligerswerk gedaan bij Terlede in Sassenheim en bij Merente Berghout in Lisse. Roelof-Jan Assies heeft zondag in Voorhout de Zilveren Barensteel ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de Kleine Kerk. Wethouder Elsbeth Koek heeft de gemeenschappelijke onderscheiding namens de gemeente Teylingen uitgereikt. De 81-jarige Assies heeft zich ruim 41 jaar voor de gemeenschap ingezet, onder meer als organist van de protestantse gemeente Voorhout. Ook heeft hij bijgedragen aan de vervanging van het kerkorgel aan de Stichting Vrienden van de Kleine Kerk.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl. Dit is Bo.

Mommeke, Mommeke trapt af na het nieuws van 12:30 op deze dinsdagmiddag. Je hoort de Teardrops, het verhaal van de Footsteps op de dansvloer. Aan de dancefloor. Tot 1 uur het muzikale ratatouille op Omroep O. Vanuit het kloppend hart van de Bollestreek, Leeuwenhorst, Noordwijk eraan.

lekker plaatje. Jeffrey van der Leunenberg was dat en ik slaap al op de bank vannacht. Ik heb een oude LP opgezocht en die LP heet Doris D. en andere stukken. De kenners hebben dat gelijk al in de gaten. Uit de jaren 80. Formatie Doe Maar. En een soort semi-titeltrack. Het verhaal van Doris D.

0: Dit is zo'n dinsdag, hè? Ja. De drie J's op de radio, vanuit het kloppend hart Leeuwenhorst, Noordwijk en Oud. Het kloppend hart van de Bollenstreek. In de muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille. De drie mannen uit Volendam. De drie J's dus.
1: 12 uurtje, met Willem van Zuilen.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbeekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter. Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbeekerlaan 67 Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer, vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollestreek. De gemeente Hillegom heeft dinsdagochtend de verkeerssituatie rond basisschool De Giraf onderzocht naar klachten van omwonenden over de verkeersdrukte. De wijkagent, schooldirecteur, handhaving en wethouder Rolly Semrek hebben onder meer gekeken naar parkeren en het brengen en ophalen van kinderen. De meeste ouders hebben zich volgens de wethouder goed gedragen, maar een kleine groep kan toch al overlast veroorzaken. De gemeente heeft daarom mogelijke andere afzetplekken en aanpassingen aan voorzieningen onderzocht. Renske Leijten is benoemd tot directeur-bestuurder van Bibliotheek Zuid-Kennemerland, waar ook de bibliotheek in Hillegom onder valt. De voormalige Tweede Kamerfractie heeft ruim 60 kandidaten achter zich gelaten en is unaniem gekozen door de Raad van Toezicht. Leijten is van 2006 tot 2023 Kamerlid geweest en heeft daarna onder meer lezingen en trainingen gegeven. Ze begint op 1 november en heeft Roxanne van Akker opgevolgd. De N206 bij Valkenburg is voor werkzaamheden van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 19 oktober afgesloten tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West. Automobilisten worden tijdens de afsluiting via de A44 en de N444 omgeleid en voor fietsers is er een aparte route ingesteld. De werkzaamheden zijn nodig geweest om onder meer leuningwerk aan het achterwegviaduct te bevestigen. De weg wordt volgens de planning maandagochtend om 6 uur weer voor het verkeer opengesteld.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Twee bestuurders zijn dinsdagochtend gewond geraakt bij een frontale botsing op de Rijnsburgerweg in Noordwijk. Een 45 kilometer voertuig en een personenauto zijn daar tegen elkaar aangebotst. Politie, brandweer, ambulances en mobiel medisch team zijn opgeroepen en beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De beschadigde voertuigen zijn afgesleept en de weg is tijdelijk in beide richtingen afgesloten geweest. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Kartcoureur Michael van Beek uit Noordwijk is met RV Racing derde geworden tijdens de zesde wedstrijd van het NK Pro Kart in Eindhoven. Het team heeft tijdens de 6 uur durende race meerdere tegenslagen gekend, waaronder een spin, een strafronde en een defecte gaskabel. Toch hebben Van Beek en zijn teamgenoten Rens en Sam zich vanaf de 8e plaats teruggevochten. Daarmee heeft Van Beek zijn eerste podiumplaats van dit jaar behaald. De groep tuinambassadeurs in Hillegom, Lisse en Teilingen is uitgebreid met 6 nieuwe vrijwilligers die in januari met een korte opleiding zijn begonnen. De ambassadeurs hebben inwoners gratis geholpen met advies voor groenere, diervriendelijkere en klimaatbestendigere tuinen. Ook zijn verschillende activiteiten aangekondigd, waaronder een plantenruildag op 10 oktober in Lisse. Verder zijn workshops, balkontuinieren in Hillegom en Snoeien en Sassheim gepland voor november.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbeekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbeekerlaan 67, Sassenheim.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 3 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
11: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
12: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
13: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
14: De omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollestreek. De gemeente Hillegom heeft dinsdagochtend de verkeerssituatie rond basisschool De Giraf onderzocht naar klachten van omwonenden over de verkeersdrukte. De wijkagent, schooldirecteur, handhaving en wethouder Rolly Semrek hebben onder meer gekeken naar parkeren en het brengen en ophalen van kinderen. De meeste ouders hebben zich volgens de wethouder goed gedragen, maar een kleine groep kan toch al overlast veroorzaken. De gemeente heeft daarom mogelijke andere afzetplekken en aanpassingen aan voorzieningen onderzocht. Renske Leijten is benoemd tot directeur-bestuurder van Bibliotheek Zuid-Kennemerland, waar ook de bibliotheek in Hillegom onder valt. De voormalige Tweede Kamerfractie heeft ruim 60 kandidaten achter zich gelaten en is unaniem gekozen door de Raad van Toezicht. Leijten is van 2006 tot 2023 Kamerlid geweest en heeft daarna onder meer lezingen en trainingen gegeven. Ze begint op 1 november en heeft Roxanne van Akker opgevolgd. De N206 bij Valkenburg is voor werkzaamheden van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 19 oktober afgesloten tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West. Automobilisten worden tijdens de afsluiting via de A44 en de N444 omgeleid en voor fietsers is er een aparte route ingesteld. De werkzaamheden zijn nodig geweest om onder meer leuningwerk aan het achterwegviaduct te bevestigen. De weg wordt volgens de planning maandagochtend om 6 uur weer voor het verkeer opengesteld.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bo.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in het westen van het land, het begin van de avondspits kunnen we wel zeggen, veel dagelijkse files zijn dat. Toch twee opvallende. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en het Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ruim een half uur. En de A20 is al druk van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file met een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
9: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Twee bestuurders zijn dinsdagochtend gewond geraakt bij een frontale botsing op de Rijnsburgerweg in Noordwijk. Een 45 kilometer voertuig en een personenauto zijn daar tegen elkaar aangebotst. Politie, brandweer, ambulances en mobiel medisch team zijn opgeroepen en beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De beschadigde voertuigen zijn afgesleept en de weg is tijdelijk in beide richtingen afgesloten geweest. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Kartcoureur Michael van Beek uit Noordwijk is met RV Racing derde geworden tijdens de zesde wedstrijd van het NK Pro Kart in Eindhoven. Het team heeft tijdens de 6 uur durende race meerdere tegenslagen gekend, waaronder een spin, een strafronde en een defecte gaskabel. Toch hebben Van Beek en zijn teamgenoten Rens en Sam zich vanaf de 8e plaats teruggevochten. Daarmee heeft Van Beek zijn eerste podiumplaats van dit jaar behaald. De groep tuinambassadeurs in Hillegom, Lisse en Teilingen is uitgebreid met 6 nieuwe vrijwilligers die in januari met een korte opleiding zijn begonnen. De ambassadeurs hebben inwoners gratis geholpen met advies voor groenere, diervriendelijkere en klimaatbestendigere tuinen. Ook zijn verschillende activiteiten aangekondigd, waaronder een plantenruildag op 10 oktober in Lisse. Verder zijn workshops, balkontuinieren in Hillegom en Snoeien en Sassheim gepland voor november.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in onze regio met ruim 100 kilometer file in totaal. Op een aantal plekken ook veel vertraging, zoals de A4 om te beginnen, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen het Ketelplein en het Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is ruim 3 kwartier. De A20 valt op, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 1 kwartier, extra reistijd met 6 kilometer file. En tenslotte de A44, Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, 3 kilometer met 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in onze regio is de avondspits in volle gang inmiddels, met bijna 150 kilometer file in totaal. De meeste vertraging zie je op de volgende wegen. De A4 om te beginnen, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en het Prins Klausplein nog 12 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weer door. Dus alle rijstroken zijn vrij. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden 16 kilometer file met 1,5 uur extra reistijd. Verder valt op de A13 Rotterdam-Den Haag. Voor Delft-Noord 1 kwartier vertraging. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat 3 kilometer file en dat kost je 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollestreek. De gemeente Hillegom heeft dinsdagochtend de verkeerssituatie rond basisschool De Giraf onderzocht naar klachten van omwonenden over de verkeersdrukte. De wijkagent, schooldirecteur, handhaving en wethouder Rolly Semrek hebben onder meer gekeken naar parkeren en het brengen en ophalen van kinderen. De meeste ouders hebben zich volgens de wethouder goed gedragen, maar een kleine groep kan toch al overlast veroorzaken. De gemeente heeft daarom mogelijke andere afzetplekken en aanpassingen aan voorzieningen onderzocht. Renske Leijten is benoemd tot directeur-bestuurder van Bibliotheek Zuid-Kennemerland, waar ook de bibliotheek in Hillegom onder valt. De voormalige Tweede Kamerfractie heeft ruim 60 kandidaten achter zich gelaten en is unaniem gekozen door de Raad van Toezicht. Leijten is van 2006 tot 2023 Kamerlid geweest en heeft daarna onder meer lezingen en trainingen gegeven. Ze begint op 1 november en heeft Roxanne van Akker opgevolgd. De N206 bij Valkenburg is voor werkzaamheden van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 19 oktober afgesloten tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West. Automobilisten worden tijdens de afsluiting via de A44 en de N444 omgeleid en voor fietsers is er een aparte route ingesteld. De werkzaamheden zijn nodig geweest om onder meer leuningwerk aan het achterwegviaduct te bevestigen. De weg wordt volgens de planning maandagochtend om 6 uur weer voor het verkeer opengesteld.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in onze regio verloopt de avondspits redelijk gebruikelijk met zo'n 130 kilometer file nu. Veel dagelijkse files. En een paar opvallende, zoals de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen het Ketelplein en knooppunt Hofvliet 18 kilometer met bijna een half uur extra reistijd. De A4 de andere kant op van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en de Rijswijk Plaspoepolder 18 kilometer met een half uur vertraging. Dan de A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft Noord 8 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tenslotte valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht staat 8 kilometer file en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter. Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort, Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt op dit moment in onze regio met vooral veel dagelijkse files die ook wat langer zijn dan gebruikelijk. Zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelofarensveen en Den Haag-Zuid 20 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen het Ketelplein en Knopend Hofvliet doe je er 20 minuten langer over. Verder valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht een kwartier extra reistijd. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum staat 3 kilometer file. En hou rekening met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending zijn er vragen in de Tweede Kamer gesteld over eventuele druk die het Rijk heeft uitgeoefend voor de komst van Eli Lilly. Staat de gemeente Hillegom om 8:00 in de morgen de verkeerssituatie te onderzoeken bij basisschool De Giraf? Horen het geheim van het eeuwige leven van een 100-jarige? En vertelt Sonny Spek van Katwijk hoe de procedurefout bij Falcon 86 vertraging gaat veroorzaken met de bouw? Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Twee bestuurders zijn dinsdagochtend gewond geraakt bij een frontale botsing op de Rijnsburgerweg in Noordwijk. Een 45 kilometer voertuig en een personenauto zijn daar tegen elkaar gebotst. Politie, brandweer, ambulances en een mobiel medisch team zijn er ter plaatse gekomen en beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in beide richtingen afgesloten geweest en de beschadigde voertuigen zijn afgesleept. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend geworden. Kartcoureur Michael van Beek uit Noordwijk heeft met RV Racing de derde plaats behaald tijdens de zesde wedstrijd van het NK Pro Kart in Eindhoven. Het team heeft tijdens een 6 uur durende race meerdere tegenslagen gekend, waaronder een spin, een tijdstraf en een defecte gaskabel. Daardoor zijn de coureurs teruggevallen naar de 8e plaats. In de laatste uren hebben ze zich alsnog naar plek 3 teruggevochten en heeft Van Beek zijn eerste podiumplaats van het jaar behaald. Tientallen huis- en knuffeldieren hebben zondag op Dierendag een zegening gekregen in de Rooms-Katholieke Kerk van de H. Johannes Doper in Katwijk. Onder meer honden en hamsters zijn meegenomen naar de gezinsviering. Pastor Van Vliet heeft de dieren aan het einde van de viering gezegend en met de aanwezigen gesproken. Franciscus van Assisi heeft centraal gestaan, precies 800 jaar nadat hij een dag voor de Dierendag is overleden.

0: De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren wil weten of het Rijk druk heeft uitgeoefend op de gemeente Katwijk om de Amerikaanse medicijnfabrikant Eli Lilly toe te laten. U hoort Tweede Kamerlid Christine Teunissen bij het programma West wordt wakker en ze vertelt waarom ze dit denkt.
1: Nou, dat kwam eigenlijk doordat het in het nieuws kwam en verschillende mensen die hebben dat ook aangegeven vanuit de gemeente zelf. Van ja, dit is toch wel heel dubieus gegaan. Er is druk opgevoerd. Dus toen ik dat zeker gewoon in de media ook las, toen heb ik besloten om daar schriftelijke vragen over te stellen. Want we wilden echt opheldering over hoe dat proces nou is gegaan en welke rol het Rijk hierin heeft gespeeld. Want we zien dat de gemeenteraad nu een besluit heeft genomen, maar het referendum wat de Katwijkers wilden, wat honderden Katwijkers wilden, dat is aan de kant geschoven. Dus wij willen graag opheldering van ja, hoe is dat nou precies gegaan? Dus we hebben heel veel vragen gesteld om eigenlijk alle communicatie op te vragen tussen de hogere ambtenaren en de gemeentelijk bestuur.
2: Ja, want denk je dat het zo zou kunnen zijn dat het Rijk misschien eigenlijk ongewenste druk heeft uitgeoefend en dat daarom ook dat referendum aan de kant is geschoven en deze beslissing nu genomen is?
1: Nou, wat je ziet is dus dat het besluit om die pillenfabriek daar neer te zetten is gekoppeld aan investeringen die in de regio gedaan zouden worden. Dus is eigenlijk gezegd vanuit het Rijk, tenminste dat komt dan zo half naar voren, dat er alleen wordt geïnvesteerd in de omgeving als die pillenfabriek er ook mag komen van de gemeente. Ja, dat is natuurlijk een onacceptabele situatie.
2: Waarom is dat onacceptabel?
1: Nou ja, het is eigenlijk een soort chantage wat je dan doet vanuit het Rijk. Van jongens, zorg er nou voor dat die pillenfabriek daar komt, want anders dan wordt er niet geïnvesteerd in de regio. Terwijl er gewoon allang duidelijk was dat er geïnvesteerd moest worden. Bijvoorbeeld in de infrastructuur, maar ook in woningbouw. Dus het was al lang bekend dat er een woningtekort is. Dus het is heel gek om dat dan aan elkaar te koppelen en te doen alsof dat dan niet doorgaat als die pillenfabriek er niet mag komen. Dus ja, daar hebben we gewoon heel veel vragen over als Partij voor de Dieren om dat opgehelderd te krijgen. Want je moet natuurlijk wel als gemeente gewoon een zuivere afweging kunnen maken en het lijkt op dat hier niet gebeurd is.
2: Nee, je vraagt ook aandacht voor het grote watergebruik van Eli Lilly. Wat zijn volgens jou nou de grootste risico's voor de drinkwatervoorziening en ook voor de natuur daar?
1: Nou, het is natuurlijk heel duidelijk dat de Partij voor de Dieren fel tegen de komst van die pillenfabriek is. Want het is heel schadelijk voor de omgeving. Je ziet dat het water wordt vervuild door de medicijnresten. En het Hoogheemraadschap heeft ook gezegd, wij kunnen dat niet zuiveren. Er moet nog een milieutoets worden gedaan. Het is ook echt heel gek dat die niet al gedaan is. Dus het is heel schadelijk voor het water, omdat er medicijnresten in het water kunnen komen. En daarnaast verbruikt die fabriek ook gigantisch veel water. Ongeveer 800.000 liter per dag. Dat is echt ontzettend veel drinkwater. Terwijl er al, nou ja, we hebben afgelopen zomer gezien, er zijn al tekorten aan drinkwater. Dus dan is echt de vraag, wat zijn nou de effecten op de omgeving? En dat is gewoon nog niet getoetst. En dat is natuurlijk echt de omgekeerde wereld.
2: Maar ja, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, medicijnen moeten ook gewoon geproduceerd worden. Daar hebben we ook allemaal baat bij. Het levert misschien wel werkgelegenheid op. Het is goed voor de economie. In Katwijk is het alleen maar negatief, of?
1: Nou ja, kijk, het zijn medicijnen tegen diabetes en obesitas. Nou ja, de Partij voor de Dieren wil al heel lang dat we meer inzetten op preventie. Die zou aan de voorkant kunnen aanpakken om te voorkomen dat mensen ziek worden. En natuurlijk moet je ook medicijnen ontwikkelen, maar je moet het wel ook andere belangen afwegen, zoals het belang van de natuur, de gezondheid van mensen. En dat is hier in deze vrijwel niet gedaan, want er is dus geen toets gedaan. Ze weten eigenlijk helemaal niet wat de effecten op de omgeving zijn. Terwijl er wel allerlei experts zeggen van ja, die effecten zijn gewoon heel groot. Ja. Dus je moet altijd ook die belangen meewegen. Dus het is niet alleen negatief als er medicijnen worden geproduceerd, maar je moet natuurlijk altijd kijken, is dat nou in proportie met andere zaken? Het heeft natuurlijk geen zin als we daar een fabriek neer gaan zetten voor medicijnen en aan de andere kant mensen ziek maken door de zorgwekkende stoffen die daaruit uit die fabriek komen. Het heeft geen enkele zin.
2: Je zegt het proces is eigenlijk heel slordig. Er zijn heel veel nadelen wat dat betreft voor mensen en voor natuur. Maar ja, de gemeenteraad heeft inmiddels wel ingestemd met de komst van die fabriek. Ben je niet te laat met de Kamer vragen? Heeft het nog zin?
1: Nee, nou ja, onze provinciale fractie heeft hier al heel lang aandacht voor gevraagd. Maar nu, sinds dus we weten dat de rol van het Rijk dubieus is, ja, hebben wij die Kamervragen gesteld. En de bouwvergunning is weliswaar afgegeven, maar er moet nog een milieuvergunning worden afgegeven. Ja, ja, dat is nog maar de vraag of dat zomaar kan. Omdat natuurlijk al die schadelijke effecten zijn. Dus nee, wat ons betreft is het nog niet te laat. En we willen ook wel echt kijken wat we nog kunnen doen aan de rol die het Rijk hier heeft gespeeld.

je dineren? Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King? Of wordt het Bach of Mahler, de jonge Pavarotti? Of nee, natuurlijk Elvis, dat hij even voor je zingt. Stel dat het zou kunnen, jij kan iets voorkomen. Wordt het 9-11, Hiroshima, Rotterdam? Of red je Buddy Holly? Of red je de Titanic?

zou kunnen, met wie zou je dan ruilen? Misschien zo'n nieuwe DJ, rijk, beroemd en teringjong. Of word je spits van Barça, of president van alles, dat jij de hele wereld tot een nieuwe lente doet.

0: dan voorheen. Maar...
1: Ja, kregen jullie als ouders veel mee van dat er werd ingesproken of dat er een probleem was?
0: Nee, helemaal niet. Dus je hebt me net gevraagd. Ik ben wel eens aangesproken door een bewoner. Maar dat is, ja, dat is, ik snap de frustratie een beetje. En tegelijkertijd, ja, het moest. Dus ja.
1: Ja, want waar gaat het dan over? Is het een aanspreek over... Ja, want ik kan weinig doen aan drukte, lijkt mij.
0: Nee. Volgens mij was het dat mijn fiets de uitgang zou blokkeren. Waar er allemaal ruimte was. Dus daar heb ik ook naar gewezen. Maar ik heb mijn fiets wel even aan de kant gezet. Ja, weet je, prima. Vaak wat oudere mensen, ja. Het kan. Ja.
1: Heb jij zelf een idee van een oplossing voor dit probleem?
0: Nee, ik denk dat het gewoon even is wat het is en even wennen is aan de situatie. En dat wij misschien als school en ouders daarin wat misschien een gebaar kunnen maken. Of nog extra opletten op het niet fietsen hier en dat soort dingetjes. Maar ik denk dat het een beetje is wat het is.
1: Nou, wethouder, we staan hier bij het bruggetje bij de Giraf.
2: Ja.
1: Er zijn insprekers geweest over overlast van het afzetten van kinderen. Hoe zie jij het nu zelf voor je, nu je er staat?
2: Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik sta hier bijna iedere ochtend als ik mijn eigen zoon naar school toe breng. Dus ik ben wel enigszins bekend met de verkeerssituatie en ik constateer dat het heel druk is. En aan de andere kant, het is ook echt piekbelasting. Hè? Dat gaat om misschien een kwartier, zeg 8:50 tot misschien vlak na 8:30. Dat er heel veel verkeer aanwezig is. Dat zijn fietsers, dat zijn wandelaars, maar ook autogebruikers. Hè? Er worden ook veel kinderen met de auto afgezet hier bij de school. Ja, en dat zorgt inderdaad voor enige drukte. Tegelijkertijd is dat dus ook binnen zeg 15 minuten alweer voorbij.
1: Ja, dus, want jullie zijn hier om iets te zien. Wat is het nut om dit te doen? Wat kunnen hier uit oplossingen uitkomen?
2: Nou, een goede vraag. Wat we proberen te doen is in ieder geval in kaart brengen van waar komen die mensen vandaan? Wat zijn nou belangrijke haal- en brengplekken? Waar houden ouders zich op? Waar worden fietsen geparkeerd? Waar worden auto's geparkeerd? Hoe gedraagt men zich in het verkeer nabij de school? Daar willen we zicht op krijgen. En dat doen we dan met een mooi team. Met de wijkagent, met de schooldirecteur, met handhaving. Ik zelf als wethouder ben aanwezig. De communicatieadviseur is aanwezig. Dus we proberen dat met een mooi team te doen. En daar proberen we met elkaar over in gesprek te gaan. En dan te bepalen of er eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn.
1: Ja, over wat voor aanvullende maatregelen hebben we het dan?
2: Nou, bijvoorbeeld aanwijzingen. Hè. Dat kan ook vanuit de school kan er iets georganiseerd worden. Ouders kunnen geïnformeerd worden, kunnen geïnstrueerd worden en verzocht worden om wellicht elders hun kind af te zetten. Er kunnen misschien voorzieningen worden getroffen als het gaat om het parkeren van fietsen, hè, de fietsenstalling. Dus er zijn verschillende zaken, tenminste dat zou mijn mening zijn, waar we dus met elkaar het gesprek over kunnen voeren.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De NC06 bij Valkenburg is voor werkzaamheden van vrijdagavond 16 oktober... tot maandagochtend 19 oktober afgesloten. Dit is gepland tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West. Voor automobilisten is een omleiding via de A44 en de N444 ingesteld... en voor fietsers is een aparte route voorzien. De afsluiting is nodig voor werkzaamheden aan het achterwegviaduct... waaronder het bevestigen van loodingwerk. De weg wordt volgens de planning maandagochtend om 6 uur weer geopend. Renske Leijten is benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder van Bibliotheek Zuid-Kennemerland, waar ook de bibliotheek in Hillegom onder valt. De voormalige Tweede Kamerfractie heeft de selectieprocedure doorgelopen nadat ruim 60 kandidaten op de vacature hebben gereageerd. De Raad van Toezicht heeft vervolgens unaniem voor haar gekozen. Leijten heeft zich na haar Kamerlidmaatschap bezig gehouden met boeken, lezingen en advies en trainingen. Ze begint op 1 november en heeft Roxanne van Akker opgevolgd. Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk heeft voorgesteld om per 1 januari 2027 uit de samenwerking Duin- en Bollenstreek te stappen en zich meer op de Leidse regio en Holland-Rijnland te richten. De gemeenteraad van Katwijk heeft hierover nog geen zienswijze gegeven. Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben aangegeven de samenwerking te willen voortzetten. Voor 7 oktober is bestuurlijk overleg gepland voor het vertrek en mogelijke verdere samenwerking met Katwijk.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of daarvoor kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web, zegt minister Van Wil. Honderden Belgische en Nederlandse vrouwen zijn daar het slachtoffer van. Dan het weer. Vanavond is het droog, vannacht kans op mist. Het is dan ongeveer 12 graden.
3: Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land worden de dagelijkse files voorzichtig aan wat korter. Maar nog altijd bijna 70 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A4 om te beginnen. Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Hoflied 8 kilometer met 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk-Plaspoortpolder nog een kwartier extra reistijd. Verder valt nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag begint met kans op plaatselijke mist. Daarna zijn er zonnige perioden en blijft het in de ochtend droog. De temperatuur loopt op van ongeveer 12 graden in de ochtend naar 20 tot 22 graden in de middag. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later stijgt de kans op regen. De wind waait eerst zwak tot matig uit het zuidoosten. Woensdagavond wordt het bewolkt en gaat het regenen. De wind draait naar het noordwesten en neemt sterk toe. Langs de kust kan windkracht 6 tot 7 staan.

0: mevrouw Corrie Groenveld uit Lisse is 100 jaar geworden. Maandag kwam burgemeester Nieuwenhuizen de eeuwelingen feliciteren in Rustoort, waar ze sinds ruim 3 jaar woont. U hoort verslaggever Bode Mare.
1: Oké, en u bent er vandaag 100 geworden. Hoe heeft u dat vandaag gevierd?
2: Je bent vandaag 100 geworden.
3: Ja, dat zeggen ze.
2: Hoe heb je dat gevierd?
3: Ja, geweldig tot nu toe. Ja, ik vind het hartstikke leuk. En ik ben blij dat ze er allemaal bij zijn. De kinderen. En dat ik het nog een beetje weet.
1: Wat is nou het geheim van 100 worden?
3: Er is geen geheim. Gewoon doorgaan. En niet te gekke dingen doen. En gewoon doorgaan. En dat is je ook gegeven, hoor. Ik bedoel, dat gaat gewoon zo. Het zit een beetje in je misschien.
2: In de genen?
3: Ja, dus daar heb ik geen goed antwoord op.
1: En uw moeder is vandaag 100 geworden. Dat is voor u vast ook heel bijzonder. Wat voel je daarbij?
4: Ja, dat is heel raar. Vooral vreugde dat ze er nog is. Ja, bijzonder gewoon. Kijk, zie je er nou zitten. Ja, helemaal het feestvarken.
1: Niet iedereen maakt dat mee en uw moeder zit er nog goed bij. Hoe gaan jullie dat vandaag verder vieren?
4: Ik denk dat we nu wel een beetje klaar zijn. Wij waren er vanochtend vroeg al. En het is erg vermoeiend voor haar. Dus het is nu 1:30 of zo. Ja, de vriendin zit hier nog te wachten. Die wil zo nog even wat met haar doen. En wij gaan zo meteen naar huis en dan is het klaar. Dan is ze af.
1: Dan is het feestje afgelopen.
4: Dan is het feestje afgelopen.

0: De bouw van de nieuwe accommodatie voor voetbalvereniging Valken 68 in Valkenhorst loopt enkele maanden vertraging op. Bij de oorspronkelijke aanbesteding is een fout gemaakt, waardoor de procedure opnieuw moet worden uitgevoerd. Volgens wethouder Sonny Spek wordt einde dit jaar een nieuwe aanbesteding gestart. U hoort wethouder Spek.
1: Ja, iedereen heeft natuurlijk kunnen lezen dat daar een procedurefout is geweest bij de aanbesteding. Helaas, nou, dat is natuurlijk ontzettend slecht en vervelend nieuws voor iedereen die hier betrokken is bij dit project. Maar vooral ook de voortgang erin willen houden. En we hebben nu in een brief aan de gemeenteraad duidelijk gemaakt wat we nu gaan doen. Hè. Dus er wordt nu verder gewerkt aan het definitief ontwerp. We gaan eind dit jaar een nieuwe aanbesteding doen. En we kunnen, als alles goed gaat, zeg ik daarbij heel nadrukkelijk, want dat weet je nooit zeker, kunnen we volgend jaar gaan beginnen met de bouwvoorbereiding en de bouw. En we zien ook op de lange termijn dat de planning haalbaar is om dit wel in 2028 afgerond te hebben. We willen daar een prachtige voorziening gaan realiseren met een nieuwe accommodatie voor Valken 68. Natuurlijk een fysiopraktijk en ook de huisartsenpraktijk. Maar de komende tijd moeten we dat, de plannen verder gaan uitwerken. En daar gaan we nu mee aan de slag.
0: Ja, en voor in simpele termen, wat is een aanbesteding en wat is een procedurefout?
1: Nou ja, kijk, als je gemeenten zijn altijd gebonden aan regels. Dus wij mogen niet zomaar zeggen tegen een bedrijf van, joh, ga dit nou maar doen. Hier heb je een zak geld. Maar dan moeten we gaan aanbesteden. En dat betekent eigenlijk dat er objectief wordt gekeken van welke partij kan dit nou het beste doen. Bijvoorbeeld als het gaat over de prijs. Hè? Dus heb je de laagste prijs? Heb je de meeste kwaliteit die je biedt? Nou, en een procedurefout, dat is er gebeurd. Dat is per ongeluk in een document gezet dat niet de partij die de laagste prijs zou hanteren de opdracht zou krijgen, maar de hoogste prijs. Nou, iedereen begrijpt natuurlijk dat het andersom bedoeld is. Zo gaat het altijd. Maar de rechter heeft toen terecht gezegd, dat zien wij ook, dat dit niet de bedoeling is en dat het opnieuw moet worden gedaan. Veel mensen denken dan van, oh, heb je dan gewoon maanden dat alles stilstaat? Nee, we gaan gewoon door met dat proces. Dat hebben we ook beschreven in de brief. Daar gaan we de komende maanden hard mee aan de slag.
0: Ja, want het kan toch niet zijn als er een kleine fout is in een bestand dat dan alles op zijn gat moet liggen?
1: Nee, precies. Nee, dat hebben we ook willen schetsen. Dat gaat dus niet gebeuren. We gaan gewoon door, ook met het definitief ontwerp. Je hebt natuurlijk wel enkele maanden vertraging omdat je opnieuw moet gaan aanbesteden. Maar dat hebben we helaas over onszelf afgeroepen. Maar we proberen die gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.
0: Ja. En hoe zit het met de huisartsenpraktijk in dat gebied?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk gegund, dus gekozen voor de Valkenburgse huisartsenpraktijk. Zij moeten een bepaalde huur gaan betalen. En ze zijn nu even aan het kijken van, kunnen we dat allemaal wel betalen? Je moet je voorstellen dat huisartsen het best wel zwaar hebben. Hè. Het is officieel een commerciële partij. Hè, maar ze hebben wel de hele maatschappelijke functie en zijn afhankelijk van de tarieven die worden gegeven, ook vanuit het Rijk. Dus die hebben best wel een moeilijke positie in het algemeen. En dan is een heel nieuw gebouw, kan ook best wel duur zijn. Maar het is ook een enorme grote kans. Dus daar gaan we de komende tijd mee over in gesprek van of het haalbaar is voor hen. Dat is natuurlijk wel ons doel. Ja.
0: En waarom kan de gemeente dan niet gewoon de huur verlagen?
1: Nou ja, kijk, een gebouw wat je neerzet wat heel nieuw is, dat kost natuurlijk iets. En om te kijken om die kosten terug te verdienen, vraag je huur. Als je dus een lagere huur gaat vragen, dat betekent eigenlijk dat je een organisatie indirect subsidieert. Nou, heel vaak kan dat. Maar als je een commerciële partij hebt, dan is dat staatssteun. En dan zegt een andere huisartsenpraktijk misschien wel van, joh, ja, als jullie staatssteun geven, subsidie aan die andere huisartsen, dan hadden wij dat misschien ook wel kunnen doen. Dus dat is niet helemaal eerlijk. Nou, en vandaar dat we zeggen van, ja, dat kan dus niet. Dan heb je gewoon de wet en regelgeving die eigenlijk ook heel logisch is, die ons daarin tegenhoudt. Dus dat maakt het wel een stukje moeilijker. We willen het heel graag mogelijk maken. Alleen je hebt wel echt ook de regels rondom staatssteun die ons hierin beperken.

Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollensteekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
3: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
2: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file nog in het westen van het land op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel staat 3 kilometer file. En dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
11: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met BIG-geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
12: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
6: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
5: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
8: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends, met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
12: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
13: Dit is Bo.
14: De omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: 8 over 8 op de dinsdagavond. Show 127 van de Bolleschuur.
1: Hoop, hè?
0: Ja, dat is al veel inderdaad. Dat betekent dat ik en Melle weer op je radio zijn. En Melle, hoe is het met jou?
1: Ja, gaat eigenlijk wel prima ondertussen. Ja,
0: nog leuke dingen gedaan?
1: Nee. Ik heb vooral veel gewerkt en veel lekker gewoon een serietje gekeken, dat soort dingen.
0: De classic.
1: Gewoon de classic. Hoe is het met jou?
0: Ja, prima. Ik ben van de week lekker naar een barretje geweest. Utrecht. Was heel erg leuk. Eén dingetje. Er was één probleem. Maar wat het probleem is, hoor je zo meteen. Nu eerst de apte van Bruno Mars en Rosé.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours. Van Stevie Wonder, je hoort hem hier bij Bo.
1: Ja, ik was vorige week was ik in een barretje in Utrecht. Super gezellig, beetje gedanst, beetje geflirt. Heel veel leuke meiden daar, dus dat was...
0: Dat is wel dan de plek voor jou.
1: Ja, zeker. Was heel gezellig, maar na een aantal drankjes, dan moet je wel eens naar de wc. Dat gebeurt. Dus ik kom die wc binnen en ik zie 3 urinoirs aan de muur geplakt. En 2 normale wc's, weet je wel. Ja, prima, niks aan de hand, zou je zeggen. Ja. Maar ik heb dus plasangst.
0: Oh.
1: Weet je wat dat is?
0: Nou, ik moet je eerlijk bekennen, ik had vroeger geen plasangst.
1: Ja.
0: Tot op zekere leeftijd kon ik het niet meer. Plassen in het openbaar met mensen naast me.
1: Ja.
0: En nu weer wel.
1: Ja, want dat is wat het is. Niet durven plassen als er andere mensen naast je staan.
0: Ja.
1: Dat heb ik dus. En dat vind ik al moeilijk als er mensen naast me gestaan bij het urinoir. Dat was nu niet het geval. Maar het was wel een genderneutraal toilet.
0: Oké. Okay.
1: En dat betekent dat er ook een hele rij aan meiden achter je staat. Ook te wachten om naar de wc te gaan. Dus dat vind ik natuurlijk super ongemakkelijk. Ik heb een beetje staan flirten, een beetje gepraat. En een paar van die meiden stonden dus achter mij. En ik dacht, ja kut, wat ga ik nu doen? Want ik kan nu niet plassen, want dat lukt niet.
0: Nee.
1: Weglopen is ook een beetje raar of zo, want je hebt nog niet geplast. En in de rij gaan staan voor de normale toiletten is misschien nog wel raarder.
0: Ja, want jij kan ook gewoon even je piemel uit je broek doen en bij dat urinoir gaan staan.
1: Ja, nee, dat niet dus. Maar wat ik dus uiteindelijk heb gedaan, ik ben naar buiten gegaan, heb een mooie boom uitgezocht en toen heb ik daar tegenaan staan pissen. Goed, je moet wat verzinnen, toch?

0: Dreams hier bij Omroep Bo. Wij hebben elke week een soort van ruzie. Want wij willen dan een nummer gaan draaien wat ergens goed bij past. En dan komen we er toch niet lekker uit. En vorige week had ik nog heel veel zin in de herfst. Ja. Maar ik moet zeggen, vind ik wel weer mooi geweest. Ik heb zin in de zomer.
1: Oh, je hebt nu alweer zin in de zomer. Ja. Het is potverdikkie net herfst.
0: Ja, maar gewoon een lekker zonnetje, mooi strand, blauw water, cocktail in mijn hand. Gewoon zin in. Niet dan?
1: Nee.
0: Is toch lekker?
1: Nee joh, het is eindelijk weer een beetje lekker fris. Weet je, ik kan gewoon weer in een lange broek en een trui naar buiten.
0: Gezeik. Maar ik heb dus muziek nodig voor een lekker zomersdagje op het strand. Mooi eiland. Welk nummer past daar dan het beste bij? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Ja, wij zijn het er alleen gewoon niet over eens welk nummer dat dan zou moeten zijn. Hè?
0: Nee, zeker. Mijn optie is deze. If you like pina colada, Rupert Holmes. Escape, de Pina Colada song.
1: Oké.
0: En jij hebt een heel ander.
1: Ja, ik heb een heel ander nummer meegenomen. Ik heb namelijk Kingston Town van UB40.
0: Ja, goed nummer. En ik snap wat je bedoelt. Ik snap waar je vandaan komt. Maar het is het net niet. Nee, het is het net niet. Wat mij betreft doen we gewoon lekker Escape. Maar goed, de keuze is aan jou. Jij mag kiezen.
1: Ja, jij mag zelf stemmen via de story op onze Instagram. @de.bolleschuur. En je hebt nog maar een paar nummers de tijd. Dus wees er heel snel bij.
0: Zeker. En dan hebben we in de tussentijd hier Anouk met Nobody's Wife.

0: Destiny's Child, Survivor. En we zijn nog steeds bezig met onze strijd.
1: Zeker, ja, het was weer spannend. Net vroegen we jou, welk nummer past het beste bij een tropisch eiland? Cocktailtje in je hand, lekker blauw water, mooi strand.
0: Ja, wij waren het niet eens, maar hebben jullie laten kiezen? Ja, laten zeker, stemmen eigenlijk.
1: Zeker, ja. Jij zei dat Kingston Town van UB40 een betere keuze was.
0: Ja, en jij zei Escape van Rupert Holmes.
1: Ja, en daar blijf ik bij.
0: Daar blijf jij bij en ik blijf ook bij mijn antwoord.
1: Ja, en zo zie je, we komen er niet uit. Dus hebben jullie laten stemmen. En het is heel spannend. Ja. Ik heb net de stand nog even bekeken.
0: Ja.
1: Je gaat niet geloven. Maar het is dus gelijk spel.
0: Het is gelijk spel.
1: Ja, en nu, dit hebben we nooit eerder gehad. Dus we weten niet echt wat we moeten doen. Ik zei net al tegen Melle, we kunnen ze allebei tegelijk instarten. Dan gaat het denk ik niet beter op.
0: Nee, ik denk niet dat heel veel mensen daar blij van worden.
1: Nee, dus ik denk dat we ze gewoon allebei achter elkaar draaien. En doen we die van mij wel gewoon lekker eerst.
0: Oh, ja, dat dan weer wel.
1: Dat doen we wel, ja, sorry.
0: Vreselijk figuur ben je al.
1: Hier is Escape, de Pina Colada song van Rupert Holmes.

0: Kingston Town. Ja, de best for last wel bewaard eigenlijk.
1: Nee joh.
0: Ja, zeker wel.
1: Nee joh, die van mij was leuker. Maar het was een gelijk spel. Dat gebeurt niet vaak. Dat betekent dat we allebei een puntje omhoog gaan. 7-3 staat inmiddels voor mij.
0: 7-3. Ja, maar ja, ik ben gewoon wel nog steeds bezig met de comeback.
1: Ja, dat zeg je elke week.
0: Van de eeuw.
1: Elke week. En dan toch is het dan deze week weer een gelijk spel. Ja, weet je, kan je linksom, kan je rechtsom. Maar dan doe ik het ook gewoon alsnog heel goed.
0: Ja, heb je een punt, maar ik ga het beter doen.
1: Oké, nou we gaan het zien. Volgende week een nieuwe kans. Hier bij Omroep Bo.
0: Ja, zeker. En nu Just Dance Lady Gaga.

0: wat. Wat ik wel allemaal niet zou willen bereiken in mijn leven. Een heleboel. Ik zou YouTuber willen worden. Ik zou livestreamer willen worden. Ik zou radio DJ natuurlijk willen. Dat ben ik al. Maar ja, dat zou ik nog meer willen worden. Gewoon doen waar ik blij van word. Maar hard werken is daar wel voor nodig, hè, Justine?
1: Ja, zeker. Ja. Dat krijg je niet allemaal zomaar. Nee, het is natuurlijk veel wat je wil. Dan moet je ook een beetje voor strijden.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Zeker. Het is hard werken. En naast je werk probeer ik dan een soort al die balletjes hoog te houden. Mm-hmm. En eigenlijk heb ik het gevoel dat het misschien te veel balletjes zijn.
1: Ja, dat wilde ik echt net tegen je gaan zeggen. Jij zegt, ik wil livestreamen, radio DJ, YouTuber. Zoveel.
0: Ja, het is een heleboel.
1: Focus je eerst op één ding, joh.
0: Maar wat zou jij dan willen worden, Justin?
1: Nou, radio DJ.
0: Alleen radio DJ?
1: Nou ja, daar hou ik het voor nu even bij. Misschien moet ik later tv presenteren of zo. Maar als ik het voor nu even gewoon bij één ding hou, is het gewoon makkelijk.
0: Ja, nee, dat snap ik wel. Misschien moet ik dat ook gaan doen.
1: Ja,
0: misschien moet ik dat ook doen. En ondanks dat ik dan op dit moment misschien nog beneden sta aan de dingen die ik zou willen bereiken, wil ik wel naar boven kijken. En in plaats van dat ik stilletjes wacht tot ik er ooit ben, schreeuw ik gewoon alvast naar boven. Gewoon, hey, kom eraan!
1: Kijk!
0: Gewoon alvast schreeuwen, toch?
1: En zo moet het.
0: Dat is mijn shout to the top, Justin.
1: Daarover gesproken, die hoor je nu.
0: Zeker.

0: Eend in L.A., Adela, hoor je hier bij Omroep Bo.
1: Hey Adela.
2: Hey Adela. Ja, Smit hebben we ook al gehad vandaag.
0: Ja.
2: Nou goed, soms vertelt iemand mij en dan denk ik, dit boeit me gewoon niet. Ken je dat?
1: Dat ken ik.
2: Ja, dan vertelde iemand bijvoorbeeld, ik heb een nieuwe telefoon gekocht. En dan denk ik, dat interesseert me echt zo geëne reet.
1: Nee, jij hebt weinig met andermans telefoon.
2: Nee, ja, ik heb zelf ook een telefoon. Die van mij kan precies hetzelfde, waarschijnlijk. Oké, misschien zit er één functie extra bij. Dat vind ik dan nog een soort interessant. Maar dat je een nieuwe hebt gekocht, dat boeit me niet. Dat doe ik elke 2-3 jaar, doe ik dat. Misschien 5. Maar iedereen koopt elke interval van 5 jaar wel een nieuwe telefoon,
1: ja,
2: toch?
1: En dan altijd net eentje iets beter als degene, als de personen die je kent, weet je wel.
2: Ja, nou, prima. En laat me dan alleen die functies zien. Maar zeg niet, ik heb een nieuwe telefoon, ik heb een nieuwe telefoon. Dat interesseert me gewoon niet.
1: Nee.
2: Het boeit me geen reet. Kijk, als je een nieuwe auto koopt, prima. Als je een kind hebt gebaard, prima. Laat maar zien. Dat wil ik zien.
1: Ja, dat
2: een
1: is nieuw interessant.
2: Huis, dat is leuk. Maar het is een beetje hetzelfde als, ik heb een nieuwe toiletpot gekocht. Wil je hem zien? Nee, die van mij kan precies hetzelfde namelijk.
1: Je kan erop zitten.
2: Ja, je kan erop zitten. En als het een bidet is of zo, dat hij helemaal mooi schoonmaakt en zo, dan denk ik wel van, oké, dat is wel cool. Eerlijk, dat is best vet.
1: Dat is wel vet.
2: Verder interesseert het me niet. Goed, nu is de vraag, wat interesseert jou nou echt helemaal geen reet? Dat willen we weten.
1: Een heleboel.
2: Ja, een heleboel. Nou, laat het vooral weten. Stuur het allemaal op naar de.bolleschuur. Mag op Insta, mag op TikTok, mag overal.
1: Ja, en alle antwoorden zijn welkom, hè?
2: Ja, zeker. En dan hebben we het er zometeen nog even over. Over zometeen gesproken hoor je ook deze. Mr. Rock'n'Roll van Amy McDonald. En je hoort deze.
1: Oh, Harry Styles.
2: Ja, Sign of the Times. Ook lang niet gehoord. Maar voordat je die hoort, hoor je eerst Supertramp met Give a Little Bit.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savage.
6: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
5: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
8: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
9: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
15: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
16: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
17: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
18: Dit is Bo,
19: de omroep van de Bollenstreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Sign of the Times, Harry Styles. Je hoorde hem hier bij Omroep Bo.
1: Lang geleden.
0: Ja, heel lang geleden. Ja,
1: lang niet gehoord. Het is inmiddels 9:10.
0: 9:10, ja.
1: Ja, en net vroegen we jou, wat boeit jou nou echt niet?
0: Ja.
1: Ja, mij dus als mensen een nieuwe telefoon kopen. Maar wat boeit jou niet, Melle?
0: Wat boeit mij niet? Dat nummers heel lang duren boeit mij niet.
1: Nee, ja, oké, dat snap ik. Als het een goed nummer is, snap ik dat.
0: Gerechten met pesto boeien mij niet.
1: Dat snap ik niet, want pesto vind ik best wel lekker.
0: Ja, ik niet. En auto's en motoren.
1: Oeh, dat snap ik ook wel. Ik vind auto's en motoren, als in, als mensen daar heel gepassioneerd over praten, dan denk ik gewoon, hou gewoon je bek.
0: Ja, maar als in, zeg maar, dat inderdaad. Weet je, ik ben dan aan het werk soms en dan ja, moet ik een voertuig controleren. En dan staat er een collega naast me die zegt, zo, dikke bak en V5-liter motor.
1: 38 paardenkracht.
0: V8 en zo. Dat ik denk van ja, een boeiengast. Hij gaat, hier komt hij aan, hij gaat straks het hek door en dan is hij weer weg.
1: Ja, precies. En hij is niet van jou.
0: Nee.
1: Laat die gast met rust.
0: Ja, hoe kan je blij zijn met een auto die niet van jou
1: ja,
0: is?
1: Ja, nee, ik snap daar ook geen reet van. Nou goed, kan dus echt van alles zijn. Laat het weten via een berichtje op Instagram, TikTok, de.bolleschuur. Zometeen de antwoorden na Snow Patrol met Just Say Yes. Maar nu eerst Mr. Rock'n'Roll van Amy McDonald.

0: Just Say Yes, Snow Patrol.
1: Ja, net vroegen we jou, wat boeit jou nou echt absoluut niet? En we hebben heel wat antwoorden binnengekregen.
0: Ja, er is een heleboel dat niet boeit blijkbaar.
1: Ja, er zijn heel veel mensen die van alles verschrikkelijk vinden. Zo hebben we Marit, die zegt Sint Maarten. En dat snap ik zo erg. Sint Maarten vind ik zo een niet-zeggende dag.
0: Ik vond dat zo leuk altijd.
1: Nee, ja, maar weet je wat het is? Ik mocht het nooit lopen. En bij ons in de buurt is het gewoon vervelend. Tot vervelend aan toe staan kinderen aan je deur.
0: Bij mij in de buurt gebeurde het niet, dus wij gingen altijd naar een ander dorp om Sint Maarten te lopen.
1: Jezus, wel ja. Tryhards. Bij ons is het zo erg dat wij zelfs de lichten uitzenden met Sint Maarten.
0: Vreselijk, zo kun je niet zijn.
1: Jawel.
0: Even kijken, Leon en Lin, die zeggen meningen van anderen.
1: Dat boeit ze dus niet. Kijk, nee. Good for you.
0: Ja, dat doen ze goed.
1: Ja. Ja, echt goed.
0: Zouden wij ook moeten doen.
1: Volgens mij doen we dat ook aardig.
0: Oh ja.
1: Sophie zegt voetbaldrama. Het is gewoon een spelletje waar mensen achter een bal aanrennen. Ook helemaal mee eens.
0: Ja, het is zo leuk voetbal.
1: Nee joh.
0: Het is zo leuk.
1: Het boeit me echt geen reet.
0: Het is zo leuk. Giovanni en Naomi zeggen boeien.
1: Ja, leuk. Heel grappig.
0: Haha.
1: Niet wat wij bedoelden. Dat snap je best.
0: Ja.
1: Ik heb ook nog een hele specifieke. Als Google Maps een langere route aangeeft. Dan rij je al op een goede route en dan zegt hij, ik heb trouwens een andere route, 2 minuten langzamer.
0: 2 minuten langzamer, maar ik wil zo graag via de afsluitdijk naar België, Justin.
1: What the fuck?

0: I Don't Feel Like Dancing. Scissor Sisters hier bij Bo.
1: Ja, er is weer nieuwe muziek van Suzanne en Freek. Ja, dat vind ik zo leuk, want ruim een jaar geleden kreeg de wereld te horen dat Freek ongeneeslijk ziek was. Heel erg zielig natuurlijk. Het nummer heet Pijnstiller. En dit nummer gaat over hoe muziek de pijnstiller is voor het duo. En dat is heel mooi, want dat is hetgene wat zij te been houdt natuurlijk.
2: Ja.
1: En ik vind het zo mooi hoe ze dat dan in een nummer hebben weten te vangen. Toen ik het nummer voor het eerst hoorde en ook echt goed luisterde naar de tekst, zat ik ook echt bijna huilend op mijn kamer. Ja, dan ben je wel gewoon echt een goede songwriter.
2: Ja, of was jij gewoon op dat moment misschien een beetje zwak?
1: Ja, kijk, dat kan ook. Maar oordeel zelf maar. Dit is de nieuwste van Suzanne Freek. Dit is Pijnstiller.

0: Rusland heeft pest.
1: Ik ben heel benieuwd, wat staat er in de krant?
2: Ja, heel plat gezegd is dat.
0: Ja, heel plat gezegd. Nee, het volgende artikel is aan de gang. Ja, doden na eerste pestgeval in Rusland in 10 jaar. En bijna 200 mensen zijn opgenomen. Een 28-jarige vrouw is donderdag in Rusland overleden aan de pest. En dus bijna 200 mensen zijn in contact geweest met haar. En zijn nu dus vrijdag opgenomen in het ziekenhuis.
2: Corona all over again.
0: Ja, een beetje wel, hè. Bijzonder verhaal. En ja, een beetje stomme kop wel.
2: Ja, de kop die is niet heel interessant.
0: De kop is niet heel interessant. Dus ja, wij dachten, wij kunnen wel een betere kop verzinnen.
2: Dat kunnen wij leuker. Russische scholen hebben last van pestkoppen.
0: Rusland is weer ouderwets ziek. Straks hebben we nog maar 4 Russen.
2: Oké, leuk. Pest uitgebroken in Rusland. Eindelijk iets waar niemand Poetin de schuld van kan geven.
0: En Rusland krijgt de pest terug alsof het land nog niet genoeg had.
2: En Rusland krijgt de pest. De pest heeft ook niet echt smaak, hè?
0: Nee, ja, ik wist wel dat in Rusland de pleuris was uitgebroken. Maar nu ook nog de pest, dat vind ik wel...
2: Ja, dat is nieuw.
0: Dat is nieuw.

0: Got a feeling, Black Eyed Peas.
1: Nummer van de week.
2: Ja, het is weer die tijd van de week.
0: Weer die tijd van de week en ja, het nummer van de week.
2: Zeker. Melle heeft een nummertje meegenomen. Ik heb geen idee welk nummer. Jij thuis ook niet. Maar dat kunnen we raden. Want Melle heeft 6 hints meegenomen. En dat zou duidelijk genoeg moeten kunnen zijn om te raden welk nummer het is. Dus Melle, vertel. Wat zijn de eerste 2 hints?
0: Ja, de titel klinkt behoorlijk dramatisch. Iemand is bereid om heel ver te gaan voor iets waarin diegene gelooft.
2: Oh, oké. Okay. Ja. Duidelijk, denk ik. En hint 2?
0: Ja, een belangrijk woord in de titel verwijst naar een plek die je normaal gesproken moet beklimmen.
2: Oeh, oké. Okay. Ja, dat kan voor alles zijn natuurlijk. Zometeen heb je nog meer hints. We gaan eerst door naar Antoon met Beetje van mij.

0: Nummer van de week.
1: Ja, eerst twee hints zijn gegeven. Dat betekent dat we nog vier hints te gaan hebben. Je hoorde net Antoon. Zometeen hebben we nog heel veel leuke muziek voor je. Maar eerst volgende twee hints. Melle, vertel.
2: Ja, het nummer heeft een intense emotionele sfeer en gaat over een relatie waarin iemand voet bij stuk houdt.
1: Ja, vind hem nog moeilijk, man. Hint nummer vier.
2: Ja, deze artiest is relatief jong. Haar stem klinkt alsof ze al tientallen jaren liefdesverdriet achter de rug heeft.
1: Ja, kan ook nog echt van alles zijn. Ik zit nu in Pommelien Thijs of zo, zit ik te denken. Of, ik weet het nog niet. Zometeen hint 5 en 6, waaronder een geluidsfragment. Nu eerst Tears, Sabrina Carpenter.

0: je kopstem. Absoluut, Sabrina Carpenter. Tears.
1: Nummer van de week.
2: Ja, het blijft een waanzinnige artiest, Sabrina Carpenter. Absoluut. Ik vind alles leuk voor haar eigenlijk. Goed, wij zijn ondertussen bezig met nummer van de week. Melle heeft al 4 hints gegeven. We hebben er nog 2 te gaan. Als je het dan nog niet weet, is dat niet erg. Daarna krijg je nog ergens een samenvatting. Maar eerst hint 5 en 6. Misschien is dat al genoeg.
0: Ja, het nummer van vandaag draait vooral om stem, piano en emotie. En is daardoor behoorlijk intens.
2: Oeh, ja, ik heb wel een idee. Ik heb wel een idee. Maar toch nog even het geluidsfragment.
0: Ja, we hebben ook
2: horen.
0: Nog een geluidsfragment en dat is deze.
3: I started writing when I was 10. And it was a song called Lady in the Mirror. And I was a big fan of Michael Jackson. As you can probably tell.
2: Waarom horen we Minecraft geluiden ook in de achtergrond?
0: Ja, dat is aan jou om te raden.
2: Ik herken de stem wel.
0: Je herkent de stem.
2: Ja, dat is Sienna Spyro volgens mij. Maar waarom die Minecraft geluiden hebben, begrijp ik echt geen reet van. Maar misschien kom ik daar zo meteen nog achter. Zometeen dus de samenvatting. Nu eerst Duurt te lang, Davina Michelle.

Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen.

0: Het is net alsof er heel veel bier in zit bij ons.
1: Ja. Nou ja, het duurt te lang.
0: Leuk. Leuk.
1: Nummer van de week.
0: Kattige jank van Davina Michel.
1: Ja joh, het duurt allemaal te lang. Het duurt allemaal te lang.
0: Nou goed, hey, wij zijn bezig met het nummer van de week. We hebben 6 hints gehad. Daarmee zou je het kunnen raden. Voor de mensen die ze gemist hebben, hebben we hier ook nog een samenvatting.
1: Jazeker.
0: Kom maar door.
1: Deze week in het nummer van de week zoeken we een nummer met een titel die behoorlijk dramatisch klinkt. Stel je voor, je weet eigenlijk dat je beter kunt vertrekken. Iets dat iemand je niet goed doet, maar toch blijf je. Uit koppigheid, uit liefde of omdat je simpelweg het niet los kunt laten. Dat is precies het gevoel achter deze emotie van deze ballad van een Britse zangeres. Ze vertelde dat het nummer niet over een specifieke gebeurtenis gaat, maar over het gevoel dat ze al heel lang kent. Blijven vasthouden aan iemand die eigenlijk niet goed voor je is. En het bijzondere is dat het eerste idee ontstond bij de piano. Ze wilde namelijk Bohemian Rhapsody spelen van Queen. Dat probeerde ze. Dat ging fout. En zo is uiteindelijk dit nummer ontstaan.
0: Nu weet ik het zeker.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen dat jij het weet. De uitdrukking in de titel betekent dat je ergens sterk in gelooft. Of zo koppig aan vasthoudt dat je tot het uiterste door wilt gaan. Dus denk aan een heuvel en aan iemand die gewoon heel veel zin heeft om die heuvel op te klimmen.
0: Een heul, zoals jij zou zeggen.
1: Een heul. Ja, maar een heul is toch gewoon een ander woord voor heuvel,
0: nee,
1: man.
0: Ik heb het net even gegoogeld, dat is het dus niet.
1: Ja, echt wel.
0: Goed, ik denk dus dat ik het wel weet. Ik denk dat het maar één iemand kan zijn, namelijk Sienna Spyro met Die on This Hill.
1: Ja, daar heb je er toevallig. Oh, is dat zo?

0: Die on this hill was mijn nummer van deze week.
1: Kippenvel van dat laatste stuk altijd.
0: Jawel, hè?
1: Ja.
0: Nummer van de week.
1: Ja, en toch had ik hem goed.
0: Ja, je had hem wel goed.
1: Arno vond het knap.
0: Arno vond het heel knap, zeker weten.
1: En ik geef hem groot gelijk. Ja. Ik ben ook echt wel een wonder, hè? Een wonderkind ben ik eigenlijk.
0: Het is dat je het zelf zegt. Nee, het is dat je het zelf zegt.
1: Het is ook gewoon wel een beetje zo.
0: Nou, misschien een beetje
1: een,
0: soms.
1: Een orakel.
0: Nee, zo
1: net
0: ver.
1: Als met WK.
0: Nu ga je te ver.
1: Met WK was ik ook wel echt een orakel.
0: Nee,
1: ik had alles goed.
0: Je hebt toch helemaal niet gewonnen uiteindelijk?
1: Nee, ik had het goed totdat het fout ging.
0: Wie heeft... toch... Ik heb niet gewonnen
1: nee,
0: ook.
1: Nee, andere vriend van ons.
0: Ik ben altijd te enthousiast met dingen.
1: Ja, ik dacht gewoon van fuck it. Ik ben tering goed hierin. En toen op een gegeven moment was het klaar. Toen stopte gewoon heel mijn streak en toen heb ik geen punten meer gepakt.
0: Ja, toen ging het bij mij een beetje lopen, maar toen was het eigenlijk al te laat.
1: Goed, WK is echt wel al heel lang geleden, hè, Melle?
0: Dat is wel al heel lang geleden.
1: Laten we even vooruitblikken. Volgende week weer een nieuwe show.
0: Ja, volgende week zijn we gewoon om 8 uur stipt, wou ik zeggen. Maar dat is altijd net
1: dat
0: iets
1: is
0: later.
1: Niet zo.
0: Nee, dat is niet zo.
1: Ja, tenzij er voetbal is natuurlijk, hè. Want voetbal is veel belangrijker dan onze radio show.
0: Dan mogen wij geen show maken.
1: Nee. Als je het daar niet mee eens bent... Lekker klagen bij Art.
0: Zeker, dan mag je lekker klagen bij de redactie hier.
1: Ja,
0: zo.
1: Zeker. Maar goed, voetbal is natuurlijk ook hartstikke leuk.
0: Ja,
1: hoewel,
0: zeker.
1: Hoewel, zoals Sophie zou zeggen, dat is maar een stom spelletje waar mensen achter een bal aan.
0: Maar wij zijn ook wel een stuk leuker dan voetbal.
1: Ja, dat zou ik wel.
0: Eigenlijk wel.
1: Zou ik wel durven zeggen.
0: Goed, volgende week een paar minuutjes over 8 zijn we dus gewoon weer terug. Tot dus een paar minuutjes voor 10.
1: Ja, zeker. En dus... dan willen wij nog één dingetje zeggen.
0: Willen wij nog één dingetje zeggen?
1: Nog één dingetje zeggen.
0: Nog één dingetje zeggen.
1: Zoals altijd. En dat is...
0: Ja, tot horens.
1: Tot horens.
2: Wat is er gebeurd?
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers... met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen... en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
8: De omroep van de Bollestreek.
7: Dit is Bo.
8: Met het nieuws van 10 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken... dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken... waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland... nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen... die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe... kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid... en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd... waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
10: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
9: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
12: Slaap je goed, dan leef je beter.
13: Met een bed van Boekhaar Slaapcomfort.
14: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
15: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
16: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
17: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
18: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
19: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
20: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
21: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekhaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

disco uit de 70 jaar waarmee we van start gingen met deze Flashback Radio op deze zondagmiddag, oftewel dinsdagavond, afhankelijk van wanneer u luistert. Kelly Marie en Feels Like I'm In Love.

En voor degenen die vorige week geluisterd hebben, nou, het is weer een echte flashback radio vanmiddag hoor. Of vanavond natuurlijk, als u naar de herhaling op dinsdag luistert. We hebben weer heel wat leuke muziek, want u weet het, flashback radio, dat is muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. Verder hebben we nieuwtjes uit de regionale kranten van 50 jaar geleden. En we hebben weer een hele mooie 3-in-1. En die is deze week van de Nederlandse formatie Kajak.

u zegt, die ken ik. Dat kan kloppen, want het is een tune geweest. Dit is Judy Driscoll samen met Brian Auger en The Trinity. En de tune die het geweest is, dat is van het programma Absolutely Fabulous. Ja, dat was echt een briljante Britse serie die ook op de Nederlandse tv te zien was. Brian Auger en The Trinity en This Wheels on Fire. Samen met zangeres Judy Driscoll.

is weer een plaat uit de 70e jaren die we draaien hier in deze Flashback Radio. Junior Campbell en het nummer Hallelujah Freedom. We gaan een berichtje lezen uit de krant van 50 jaar geleden. En dat is, eens even kijken, het Leidens Dagblad van 29 september 1976. En dat gaat over de aan te leggen Schiphollijn. En het heeft betrekking op Sassenheim. Ik lees het voor. TNO Delft zal van de gemeente Sassenheim geen opdracht krijgen om onderzoeken, prognoses en berekeningen uit te voeren met betrekking tot de nog aan te leggen Schipholspoorlijn. Voor de aanvang van de raadsvergadering bracht VVD'er Sigaar een brief van zijn partij ter sprake waarin het college dit voorstel werd gedaan. Burgemeester Kret was wel bereid de afwijzing van dit voorstel nader toe te lichten. De gemeente Sassenheim voert besprekingen met BV Articon die de opdracht heeft gekregen om het hele project te klaren. Van Rijkswegen is deze BV opgedragen door TNO een rapport op te laten maken over de te verwachten geluidshinderen van de Schiphollijn. Inmiddels is dit rapport verschenen dat echter nog geen antwoord gaf op verschillende vragen, zoals wat de spoorwegen gaan doen aan de geluidshinder, hoe de verhoudingen zullen zijn tussen de hoogte van het tracé van de spoorweg en dat van de bestaande Rijksweg en welke maatregelen er worden genomen voor het tussenliggende gebied. Als in de komende maanden al deze zaken in de commissies worden behandeld, zal het rapport van TNO ook mede ten dienste staan van de gemeente. VVD'er Sigaar drong erop aan de informatie van Articon kritisch te bekijken, aangezien deze BV eigenlijk de tegenspeler is van de gemeente in de hele procedure.

John en Vangelis en I'll Find My Way Home. En dat draaiden we. Wat een hele mooie plaat trouwens, die in de tijd een hele grote hit is geweest. Wat ik trouwens nog niet eens verteld heb aan het begin van dit programma, dat is dat we ook weer een alle 13 dood hebben. Want er is van de week weer een bekend iemand overleden, namelijk Mighty Sparrow. De Calypso King Mighty Sparrow is overleden. Hij stierf na een kort ziekbed in New York, omringd door zijn familie, aldus zijn nabestaanden. Mighty Sparrow, de artiestennaam van Slinger Francisco, is in Nederland vooral bekend van het nummer Only a Fool Breaks His Own Heart. Hij nam dit door anderen geschreven nummer in 1966 op met Byron Lee en de Dragonaires. En ze hadden er in 1968 in het Verenigd Koninkrijk en in 1969 een kleine hit mee. Een veel groter succes was de heruitgave in 1977 in Nederland en Vlaanderen. Het nummer stond meer dan een half jaar in de top 40 met een nummer 2 plek als hoogste notering. Nou, Mighty Sparrow, die dus op 91-jarige leeftijd is overleden, en ter gelegenheid daarvan draaien we zijn hit Only a Fool Breaks His Own Heart.

Dat is Mighty Sparrow samen met Byron Lee en de Dragonaires. En ik vertelde net al, Mighty Sparrow, die is op 91-jarige leeftijd overleden. En hij wordt echt met recht een Calypso-grootheid genoemd. En dat was dus weer een bijdrage in onze rubriek Alle 13 Doden.

0: uit Canada kwamen de twee dames. De twee zusjes waren het, Kate en Anne McGarrigle en Complainte pour Saint-Catherine. We draaiden dus zomaar eens wat Frans hier in deze Flashback Radio.
1: Dit is Flashback Radio met Piet van der Voren.
0: En we hebben weer een berichtje uit de krant. Want we hebben weer een krant van 50 jaar geleden hier voor ons liggen. En dat is het Leidens Dagblad van 2 oktober 1976. En dat gaat deze keer over Warmond. Want de krant die meldt dat de Warmondse middenstand het geenszins gemakkelijk heeft. In feite is het huidige winkelapparaat te groot voor de Warmondse bevolking. De oorzaak daarvan ligt in de typische zomerdrukte, wanneer het winkelbedrijf voordeel heeft van de toerist. Wij willen zoveel mogelijk zorgen dat het winkelbestand in Warmond gehandhaafd blijft. Ondanks het feit dat een deel van de Warmondse consumenten naar Sassenheim of Oeschijs trekt. En dat weet de Warmondse burgemeester de vrezen te melden. De vestiging van de supermarkt zou waarschijnlijk betekenen dat meer koopkracht in Warmond blijft. Wij menen echter dat er voor een dergelijke voorziening in Warmond geen plaats is. Aldus de burgemeester in 1976. Die opstelling betekent dat we naar andere mogelijkheden uit moeten zien en het college stelt zich op het standpunt dat de waterrecreatie een uitstekende steunpilaar voor de Warmondse middenstand zou kunnen zijn. Dat betekent echter dat wij de passerende pleziervaart de mogelijkheid moeten geven tijdelijk in Warmond aan te leggen om inkopen te kunnen doen. Tot op heden is er voor passanten eigenlijk geen enkele mogelijkheid. In het bestemmingsplan Koudenhoorn is daarin voorzien. En daar wordt namelijk gesproken over aanlegplaatsen voor passanten aan de dorpskant van de leden, van waar in ieder geval de winkels in de Dorpsstraat rechtstreeks voor de recreant bereikbaar zijn. En dat weet burgemeester de Vrezen dan te melden in het Leidsdagblad van 2 oktober 1976. Nou, dat is in de tijd ook wel uitgekomen, want Koudenhoorn is natuurlijk een trekker. Het is een recreatieeiland. Men kan er aanleggen met boten voor passanten. Dus wat dat betreft is het redelijk goed terechtgekomen. Al wil de Warmondse middenstand natuurlijk altijd meer. We gaan nog even wat leuks draaien. Hier is Judy Collins, lekker rustig. En het nummer Both Sides Now.

0: nog mooie muziek voor de zondagmiddag. Of de dinsdagavond laat natuurlijk. Judy Collins en we draaiden haar Both Sides Now. Ik kijk op de klok en ik zie dat het de hoogste tijd wordt hier in Flashback Radio. Voor onze 3-in-1 van deze week. En ik heb het al aan het begin van het programma gezegd. Dat is deze week van de Nederlandse formatie Kajak. Die een respectabel aantal jaren geleden veel grote hits had. Veel plezier, we gaan 3 nummers draaien van Kajak. Graag tot aan de andere kant.
1: In één.

hele mooie muziek van Kajak. Ook alweer van een respectabel aantal jaren geleden. De 3-in-1 voor deze week. We draaiden achtereen volgens de nummers Mammoth van de LP met dezelfde naam. Daarna Wintertime en als laatste Ruthless Queen. En ik moet eerlijk zeggen dat van dat laatste nummer Ruthless Queen, daar heb ik bijzondere herinneringen aan. Want in die tijd was ik discjockey in een bar in Warmond. En daar kwam altijd iemand, Gerda van Polanen heette ze, uit Oegstgeest. En die vroeg altijd deze plaat aan. En gek is dat, dat je dat na 40 jaar nog steeds weet. Maar het beste moeite waard. Ruthless Queen en Kajak zijn de onze 3-in-1 van deze week. Ik heb een berichtje uit de krant. En daar moet ik u even iets bij vertellen. Want het komt uit het Leidse Dagblad van 5 oktober 1976. En in die periode werkte een aantal Bollenstreekgemeenten. Die werkten samen. En tijdens een vergadering van die Bollenstreekgemeente, daar kwam het onder meer het Oosterduinse meer in Noordwijkerhout ter sprake. Want dat zal worden uitgediept en vergroot, zo heet het Leidse Dagblad op 5 oktober van dat jaar te melden. Te zijner tijd zal het gaan dienen voor de recreatie van de gehele streek, al dus het Leidse Dagblad. Een bezwaar is de grote diepte van het meer, dat van 12 op 20 meter wordt gebracht. Gevaar voor verzilting acht de deskundige niet aanwezig, omdat een kleilaag dit zou tegengaan. De heer Van Schie van de gemeente Noordwijkerhout merkte in dit verband op dat kwekers aan de Duinweg de afgelopen zomer monsters hadden getrokken op 10 meter diepte en dat daarin een teveel aan zout was aangetroffen. Ik zou dit berichtje maar goed onthouden, want dit zou wel eens de komende tijd terug kunnen komen. Want onlangs is ook door het Hoogheemraadschap van Rijnland hetzelfde beweerd. En dat is natuurlijk helemaal niet goed voor de bolle teelt in onze streek.

Greatness is dat. En het nummer Foundations. Ik heb Kijk een keer zien optreden, live zien optreden op de BBC. En dat was echt heel erg goed. Dat was bij Jules Holland. Er werd daar een grote toekomst voorspeld. Het is niet helemaal uitgekomen, moet ik zeggen. Maar best de moeite waard om nog een keer te draaien. Kijk Nash en het nummer Foundations. We zijn er weer toe aan de laatste plaat van deze Flashback Radio. Op deze zondagmiddag of dinsdagavond. Hier is Keith en 98.6.

0: Het is weer de laatste plaat in deze Flashback Radio voor deze zondagmiddag. Of dinsdagavond als u naar de herhaling luistert natuurlijk. Keith is dat en het nummer 98.6. Volgende week zijn we er weer. Zondagmiddag om 5 uur. En de herhaling op dinsdagavond om 10 uur. Hier op onze lokale Omroep Bo. En dan hoort u samen met...
1: Piet van der Voren.
0: Ja, en dat zit er weer op dus voor deze week. Ik hoop dat u het naar uw zin heeft gehad. Dat u mooie platen heeft gehoord. Hier weer, hier in onze Flashback Radio. En we gaan eruit met een instrumentaaltje uiteraard. Hier is de Swinging Safari. Wat mij betreft, graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte en dezelfde zender.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 11 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf 17.900 euro exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends, met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Ah!
9: Oeh, gaat het?
8: Er moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
9: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af